0: NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november een 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïnse president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Herken jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeelvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeel van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeel van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat hij op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
9: Ik ook niet.
10: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
11: We kunnen door.
10: Direct door. Allianz Direct.
12: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
0: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens

0: NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus-korting op prestonpalace.nl.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
14: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren. Maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
13: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

goedemorgen. We zijn begonnen met het weekend. Het is zaterdagochtend 10 oktober. En straks weer het uitgebreide weekendweerbericht. En ook de boswachter, daar ga ik eens even mee bellen.

0: Het Kronenburg Park in Nijmegen. Frank Boeiengroep en het is Omroep Zeeland waar je naar luistert. 7 minuten voor 8 kwam vanochtend de zon op. En om 6 minuten voor 7 dan gaat het weer schemeren in Zeeland. Maar wat kunnen wij verwachten als het gaat om het weer? De weersvoorspelling hoor je nu bij Omroep Zeeland.
1: Ja, Elias, een goede morgen. Het weer van dit weekend. En daarin is de regenzone van gisteren uiteraard voorbij. Die trok eind van de avond weg. Daarmee nam ook de wind af. Maar het waait toch redelijk door vandaag. Met windkracht 3 tot 4 en windkracht 5 tot 6 op de Scheldes, op de Grevelingen en zeker ook aan zee. Daar staat nog regelmatig windkracht 6. Het is ook nog een beetje onstabiel, hoewel de depressie van gisteren boven Zweden ligt, maar de luchtdruk bij ons is nog vrij laag. En het stijgt ook maar langzaam vandaag. Daarmee hebben we de bekende afwisseling van mooie opklaringen, met verspreid ook wat wolkenvelden en een paar buien door het Zeeuwse land. En er kan een enkele flinke bui bij zijn. Maar meestal is het dus wat droog, met temperaturen vanochtend tussen de 11 en 14 graden en vanmiddag maximaal rond 15 graden. Vannacht neemt wind ietsje af, maar niet veel. Lokaal valt ook nog een bui, vooral rond de Westerschelde waarschijnlijk en in Zeeuws-Vlaanderen. Minimumtemperatuur van 8 tot 12 graden. En morgen dan is het op de meeste plaatsen helemaal droog, met mooie zonnige perioden en wat stapelwolken. Eerst staat er windkracht 3 tot 5 uit het westen. Later morgen staat er windkracht 2 tot 4 uit het zuidwesten. En morgenavond is er weinig wind. Er komt een graadje bij. Maximum morgenmiddag 15 à 16 graden. Maar 's avonds een snelle afkoeling. En uiteraard een goed weekend gewenst.
2: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Paul Smith en Nell Horan en Drive Safe. Paul Begijn is weer aan de lijn. Goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen.
0: En jij wilt het hebben deze keer over de zandsuppletie van de galgenplaat en de slikken van den Dortsman. En die zijn in de Oosterschelde.
1: Ja, klopt inderdaad. Een hele grote hoop vers zand voor wegrestaurant de Galgenplaat. Rijkswaterstaat is daar de afgelopen week mee begonnen met het suppleren, oftewel het ophogen van die voedselrijke zandplaten in de Oosterschelde.
0: En jij bent er naartoe gevaren, hè? Met een
1: bootje. Ik mocht mee, absoluut. Ik mocht mee voor de starthandeling. En heel indrukwekkend inderdaad om zo'n hopper te zien. En ook al die buis die dan op de plaat liggen, waar dan al dat verse zand mee wordt gesuppleerd. Dat zand komt overigens vrij ruim 3 miljoen kuub zand hebben we het dan over. Dat komt vrij onder andere uit vaarwegonderhoud. Dus het is ook nog eens werk met werk combineren. En ja, het wordt heel slim ingezet om de natuur weer een handje te helpen in de Oosterschelde.
0: En hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Gewoon dat zand erop spuiten en dan ben je klaar?
1: Ja, het zand wordt dus echt gewonnen uit de vaargeulen die rond de galgenplaat liggen. Wat er aan de hand is in de Oosterschelde is dat de dynamiek is afgenomen. Eigenlijk door de aanleg van de deltawerken. Onder andere de Oosterscheldekering, de Oesterdam en de Philipsdam. Zien we dat er eigenlijk met name tijdens storm zand van de plaat wordt afgeslagen. Maar dat de dynamiek, dus het getij, niet meer sterk genoeg is om het zand terug op de platen te brengen. En daardoor zien we eigenlijk dat die zandplaten in de Oosterschelde ieder jaar een klein beetje korter droog komen te vallen en kleiner worden. Ja, en al die vogels die daar gebruik van maken van zo'n zandplaat, en ook de zeehonden overigens die er liggen uit te rusten, ja, die kunnen daar op den duur steeds korter van gebruik maken. En daarom moet dat zand dus weer terug op de plaat gebracht worden.
0: Ja, en wat zijn dan de consequenties? Dan moeten ze naar een andere plek of dan sterven ze uit misschien wel?
1: Ja, dat zou de makkelijkste oplossing zijn inderdaad, als er inderdaad al veel van die andere soortgelijke deltas zijn, hè, zoals de Oosterschelde en Westerschelde. Maar die plekken zijn heel beperkt. We zien echt dat dit een hele cruciale stop is eigenlijk tussen de broedgebieden in het Hoge Noorden, onder andere de toendra's van Rusland en Scandinavië en Siberië, en hun overwinteringsgebieden in West-Afrika. En precies halverwege ligt een cruciale stop om even bij te denken. En dat is de Oosterschelde. En ja, daar zijn maar weinig gebieden van in de wereld. Dus dit is een heel belangrijk onderdeel van die Oost-Atlantische vogeltrekroute, waar al die vogels dus eventjes bijtanken om hun reis verder te kunnen maken.
0: Ja, ze hebben dus geen alternatief hier in de buurt.
1: Er zijn weinig alternatieven. Het Waddengebied is een heel ander belangrijke alternatief, maar ook het Waddengebied staat onder druk. Dus vandaar ook dat wij als natuurmonumenten onze internationale verantwoordelijkheid pakken om uiteindelijk ook die delta te beschermen voor de toekomst. En dat doen we dus door vers zand terug op die platen te brengen.
0: Vind jij het niet zelf heel bijzonder dat die vogels elke keer die plek weten te vinden?
1: Ja, dat is, blijft bijzonder. De vogeltrek vind ik een van de meest bijzondere natuurverschijnselen die er bestaat op aarde. Ze maken daarbij ook echt gebruik van onder andere van zichtlijnen. Dus ze weten ook echt wel op zicht, maar ook via hun biologische klok en radar, zeg maar, weten ze ook echt dit soort zandplaten feilloos te vinden. En dan hebben we het onder andere over bonte strandlopertjes, over wulpen, scholeksters, kanoeten, rossengrutto's. Ja, het gaat echt om honderdduizenden vogels die daar inderdaad gebruik van maken. En die dan eventjes een aantal weken, en sommige blijven zelfs maanden, even neerstrijken om daar dus aan te schuiven.
0: Nou, even terug naar die zandsuppletie, want die is begonnen. Dat heb jij met eigen ogen mogen aanschouwen op dat bootje. Wanneer kunnen die vogels en die zeehonden daar weer gebruik van maken?
1: Ja, de suppletie zelf die duurt tot en met eind maart 27. Dus het duurt nog een paar maanden. En uiteindelijk gaan we dus ook suppleren tegen tolen aan. Maar dat is pas een tweede deel van de fase. En meestal duurt het zo'n jaar ongeveer tot 3 jaar voordat het bodemleven zich weer een beetje heeft hersteld. En na 5 jaar is het pas helemaal optimaal. Dan zien we echt dat het bodemleven zich volledig heeft hersteld. Want je moet je natuurlijk bedenken dat er ook voor een deel kaal zand wordt opgespoten. Overigens hebben we wel uit lering getrokken uit eerdere projecten, onder andere van de roggeplaat, dat met priming, dat is een innovatieve methode, waarbij eigenlijk het bodemleven ook versneld terug wordt gebracht op de plaat. Waardoor eigenlijk binnen een jaar eigenlijk al de eerste resultaten zichtbaar zijn. En dus die vogeltjes alweer kunnen aanschuiven straks.
0: Het is een enorme klus en ook een klus van lange adem.
1: Absoluut, maar er blijven wel altijd delen die niet gesuppleerd worden. Dus we gaan op 7 verschillende plekken suppleren. Er blijven ook plekken waar niet gesuppleerd wordt, waar de vogels dus altijd kunnen aanschuiven. Maar die plekken die dus nu worden opgespoten, ja, die zijn binnen een jaar tot 3 jaar weer eigenlijk goed als wegrestaurant voor de vogels.
0: Paul, dankjewel. Tot volgende week, hè?
1: Tot volgende week. Goed weekend.
2: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland

0: Triggerfinger. Ze hebben dat live gespeeld een keertje in een radiostudio. I Follow Rivers. We gaan eens even luisteren naar mijn collega Marcel. Want Marcel heeft het Zeeuwse muzieknieuws van afgelopen week in de gaten gehouden. En dat vat hij nu samen in het windorgel.
1: Beskens neemt afscheid van oude zelf. Frederik Duivenvoorde vindt haar weg. En tweedehands wil over de Zeelandbrug. Vrijdag verschenen. Oude jij. De nieuwe single van Peskens, dat is Geert van Oorschot uit Vlissingen. Het is het begin van een reeks van singles die hij van plan is uit te brengen. Het lied gaat over de slechtere versie van hemzelf. De man die fouten maakt, die valt, die niet is wie hij wil zijn. Bijzonder is dat Geert van Oorschot niet alleen de tekst en muziek en de uitvoering uiteraard voor zijn rekening nam, maar ook de producing en mixing. Oude jij is zodoende helemaal van hemzelf.

Hoewel ze nog maar 21 is, heeft ze al veel bereikt. Frederik Duivenvoorde won onder andere de kunstbende en ze speelde op het Eindeloos Eiland Festival en het Bevrijdingsfestival van dit jaar. Op haar verjaardag, vorige week woensdag, bracht ze haar eerste single uit. Find Me on the Road. Het nummer gaat over jezelf terugvinden na een donkere periode. Dat deed ze zelf door alleen op reis te gaan naar Portugal in haar geval. In het lied stelt ze zich textueel kwetsbaar op, wat dwingt tot luisteren. De inzet van de ondersteunende elektrische gitaartonen geeft het nummer een bijzondere sfeer. En ook het koortje op het eind heeft een geslaagd effect.

Nog even geduld en dan is de Zeelandbrug weer open. De brug is vanaf 1 september afgesloten voor gemotoriseerd verkeer wegens onderhoud. En dialectrockband Tweedehands heeft dit bruggenleed omgezet in een lied. Zeelandbrug. En het is natuurlijk ook vervelend als je voor je werk naar Zierikzee moet. De coverfoto bij het nummer suggereert dat een van de bandleden dan maar zwemmend naar Schouwen-Duiveland is gegaan. Maar dat zal wel niet op waarheid berusten.

Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 12:15 bij Omroep Zeeland Radio.

0: Nina Simone, ik heb van de week toevallig naar een kleine registratie zitten kijken van een concert uit de jaren 70. Fenomenale pianiste en fantastische zangeres. Ook gewoon een hele goede performer. En dit liedje dat werd in de jaren 80 ook nog eens een keer opnieuw een grote hit, met name bij ons in Nederland, omdat het werd gebruikt in een commercial. My Baby Just Cares For Me. We gaan eens even luisteren naar wat er is binnengekomen op het weekend antwoordapparaat. Het nummer is 0118-4999-90. Iedereen kan bellen voor een groot of klein evenement. Laat even een berichtje achter en dan zenden we het uit op de zaterdag.
1: Het antwoordapparaat.
2: Zaterdag 10 oktober in de kerk in Sint-Laurens, de dorpskerk. Open huis met twee geweldige bands. Down Below en de New Page. Kom alsjeblieft allemaal kijken en luisteren. Akoestische rock. En meer van dat. Tot komende zaterdag.
3: De Stichting Welzijn Ouderen Terneuzen organiseert op vrijdag 16 oktober van 10 tot 3 uur in het dienstencentrum De Vesta aan het Oostelijk Bouwwerk in Terneuzen een grote rommelmarkt en bazaar. Er is weer een grote variëteit aan spullen bij elkaar gebracht. DVD's, CD's, boeken, speelgoed, kleding voor jong en oud, huishoudelijke artikelen, elektrische apparaten, serviesgoed en glaswerk en natuurlijk ook de nodige rariteiten en nog veel meer. Verkoop van handwerken, enveloppen trekken, de kip met eieren is er weer, het rad van avontuur draait de hele dag met in elke ronde 5 hele mooie prijzen. En natuurlijk zijn er ook weer die overheerlijke oliebollen en wafels. De opbrengst is bestemd om diverse activiteiten voor 50-plussers te organiseren. Dus graag allemaal tot ziens op vrijdag 16 oktober in De Veste in Terneuzen.

0: Adele zong Set Fire to the Rain. Roeland van Vliet, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent van de sportafdeling en we gaan de Zeeuwse sport weer volgen. AFC speelt tegen Hoek.
1: Ja, en bij dat Hoek, hè, daar hadden ze vorige week het gevoel van eindelijk. Al weken zegt trainer Gerard de Nooijer dat zijn ploeg heel goed voetbalt, maar er werden geen overwinningen geboekt. Ja, tot dat duel met de Treffers van vorige week. Dat werd met 3-1 verslagen. De Treffers uit Groesbeek had al heel lang niet meer verloren, maar dat gebeurde nu dus wel op Sportpark Den Hoek. Hoek staat nu 13e in de tweede divisie en vandaag gaat de ploeg dus op bezoek bij AFC in Amsterdam. En dat heeft maar 1 puntje meer, zijn dus allebei middenmotors. Er liggen dus kansen op een nieuwe overwinning. Ja, en als er opnieuw 3 punten bijgeschreven worden, ja, dan komen ze de komende Zeeuws-Vlamingen toch wel aan de top van het rechte rijtje te staan. Is nog niet helemaal waar ze willen staan, hoor. Vorig jaar werden ze natuurlijk 3e, maar nou ja, dan zit er in ieder geval zit het een beetje in de lift.
0: En wij zijn erbij.
1: En wij zijn er natuurlijk bij vanmiddag. En datzelfde geldt voor Kloetingen. Ja, en dat heeft het heel zwaar, hoor, in deze klasse. Van de 8 wedstrijden won de ploeg van trainer Vincent de Klerk er pas eentje. Dat was de allereerste wedstrijd bij AFC, waar Hoek dus nu op bezoek gaat. Ja, en vanmiddag komt HHC Hardenberg op bezoek. En dat is de nummer 5 van de ranglijst.
0: Dat is wel een eentje rijden, hoor, Hardenberg.
1: Ja, voor Hardenberg wel. Maar die zitten in de winning mood. Dus die zouden bij Kloetingen, dat 17e staat, toch echt wel, ja, hopen op 3 punten. En bij Kloetingen is het vooral zaak de verdedigingen op orde te krijgen. Die hebben al 21 tegentreffers. Ja, daarmee zijn ze een van de meest gepasseerde defensies in de tweede divisie. Dus vooral daar moet orde op zaken gesteld worden.
0: En dan morgen Groene Ster Goes.
1: Ja, 1 niveau lager in de derde divisie. Groene Ster uit Limburg, daar moet Goes dus helemaal heen. Een lange reis voor de boeg.
0: Niet verwarren met de zaal voetbal.
1: Nee. De Groene Ster Vlissingen is heel wat anders. Ja. En Goes staat 6e. Groene Ster staat 10 plekken lager. Dus ook daar liggen wel weer winstkansen voor de ploeg van trainer Giovanni Sierenveld.
0: Windsurfing, dat is een heel mooi liedje van de surfers. En dat gaat ook morgen gebeuren.
1: Ja,
0: windsurfen.
1: Zeker, want het is dit weekend Dam X. Een groot windsurf-evenement bij de Brouwersdam. Het gaat dan om freestyle windsurfen. Het is de 10e editie en daarbij is het Europees kampioenschap Tow-in het hoogtepunt. Morgen is daarvan de finale. En dat Tow-in, dat moet ik misschien even uitleggen. De deelnemers worden daarbij 1 voor 1 op gang gebracht door een jetski. Op een gegeven moment laten de surfers dan het touw los en dan maken ze een sprong of een serie sprongen. En langs de kant zit dan een jury en die bekijkt de moeilijkheid en de sierlijkheid daarvan. Ja, uiteindelijk krijgen we dan dus een Europees kampioen bij de Brouwersdam morgen.
0: En het is een spektakel dat je gewoon kan volgen vanaf de Brouwersdam, lijkt mij, toch?
1: Ja, want het is je kan heel dichtbij. Het is laag. Het is maar een klein laagje water eigenlijk wat daar in het Gevelingenmeer staat. En de surfers, ja, die hebben niet zo heel veel nodig. En juist omdat ze op snelheid worden gebracht door die jetski, hebben ze ook weinig wind nodig. Dus het gaat gegarandeerd door morgen.
0: Het lijkt me heel spectaculair.
1: Ja, dat is het zeker.
0: Ja.
1: Dus nou, we gaan het zien.
0: Ja.
1: En ja, wil je alles op de voet volgen, vooral van het voetbal, dan moet je eigenlijk kijken in ons live blog, hè, vanmiddag en morgen. En ook houden we je op de hoogte via de nieuwsuitzending op de radio. En morgen zie je natuurlijk ook de diverse samenvattingen op tv in een nieuwe uitzending van Omroep Zeeland Sport.
0: Roeland, dankjewel.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Hey, je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht

0: het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de 2e keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op Lareb.nl.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
8: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
9: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
3: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Hungry Eyes, Eric Carmen. Pak pen en papier er alvast bij of de notities in je telefoon. Want zometeen is Rob Bakker er weer met het overzicht van de culturele evenementen en activiteiten in Zeeland. Altijd leuk als je een lege agenda hebt. Ja, en zometeen ook het uitgebreide weekendweerbericht.

0: Goeie cover van die classic van Tracy Chapman, Fast Car, Luke Combs. Dit is Omroep Zeeland. Vorig jaar op 10 oktober hadden wij een dag met veel bewolking. Er was een zwakke tot matige noordwestenwind en het werd zo'n 17 graden. Nou, hoe is dat een jaar later? Dat hoor je in het actuele uitgebreide weekendweerbericht.
1: Ja, Elias, een goede morgen. Het weer van dit weekend. En daarin is de regenzone van gisteren uiteraard voorbij. Die trok eind van de avond weg. Daarmee nam ook de wind af. Maar het waait toch redelijk door vandaag. Met windkracht 3 tot 4 en windkracht 5 tot 6 op de Scheldes, op de Grevelingen en zeker ook aan zee. Daar staat nog regelmatig windkracht 6. Het is ook nog een beetje onstabiel, hoewel de depressie van gisteren boven Zweden ligt, maar de luchtdruk bij ons is nog vrij laag. En het stijgt ook maar langzaam vandaag. Daarmee hebben we de bekende afwisseling van mooie opklaringen, met verspreid ook wat wolkenvelden en een paar buien door het Zeeuwse land, en er kan een enkele flinke bui bij zijn. Maar meestal is het dus wat droog, met temperaturen vanochtend tussen de 11 en 14 graden en vanmiddag maximaal rond 15 graden. Vannacht neemt wind ietsje af, maar niet veel. Lokaal valt ook nog een bui, vooral rond de Westerschelde waarschijnlijk en in Zeeuws-Vlaanderen. Minimumtemperatuur van 8 tot 12 graden. En morgen, dan is het op de meeste plaatsen helemaal droog met mooie zonnige perioden en wat stapelwolken. Eerst staat er windkracht 3 tot 5 uit het westen. Later morgen staat er windkracht 2 tot 4 uit het zuidwesten. En morgenavond is er weinig wind. Er komt een graadje bij. Maximum morgenmiddag 15 à 16 graden. Maar 's avonds een snelle afkoeling. En uiteraard een goed weekend gewenst.

0: Teddy Swims, ik vind het een heerlijk liedje, Mr. Know-It-All. Dit is Omroep Zeeland, zaterdag, en daar is hij weer. Ik zou bijna op zo'n dik voor mekaar toontje gaan roepen. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda, elke zaterdag het overzicht van de Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias. Vandaag hebben we een cultuurdag met grote diversiteit. We beginnen met een schep in de hand, landschapskunst, en we eindigen met een lach op je gezicht. We beginnen vroeg, in Kamperland, op Noord-Beveland. Bij boerderij Katharina Mariahof. Daar gaat de oude schapenwei op de schop. Onder leiding van landschapsarchitect Marit Jansen helpt iedereen mee om er een levendige landschapstuin van te maken. Vol bomen, struiken en bloeiende planten. Goed voor de bijen, de vlinders en voor jouw groene vingertjes. Gezinnen zijn van harte welkom en je kunt gewoon binnenlopen. Vanaf 10 uur ben je welkom. En dan naar Middelburg in de ZB. De Bibliotheek van Zeeland is de tweede bijeenkomst van Free Your Mind. Kerk, slavernij en herstel. Onderdeel van de Black Achievement Month. Een reeks waarin je samen het gesprek aangaat over kerk en slavernij. En vooral over wat dat verleden nog steeds met ons doet. Spreker Linda van den Broek vertelt over de kracht om het verschil te maken. Je hoeft geen expert te zijn, alleen nieuwsgierig. Om 12 uur begint het programma en er is ook een lunch. En dan naar Oostburg, naar het Lidl Theater, want daar is het schoolhoofd wel erg streng. In Juf Braaksel de Musical, naar de populaire boeken van Carrie Slee, ontdekken Lotte, Thijs, Lucas en Milou uit groep 7 dat er iets niet klopt met Juf Braaksel. En om dat mysterie op te lossen, hebben ze hulp nodig van het publiek. Dus jij moet ook aan de bak. Het is spannend en de afloop kun je met de cast op de foto. Het begint om 3 uur vanmiddag. En er is ook een voorstelling om 7 uur vanavond. En dan naar Sint Kruis, bij Aardenburg. Naar de protestantse kerk, de Peperbus. Voor echt Zeeuws talent.

Esra Jonkman is pas 17, maar ze speelt fantastisch blokfluit. Ze begon bij de muziekvereniging in Oost-Soeburg en studeert nu aan het Conservatorium van Amsterdam. En ze sleept de ene na de andere prijs in de wacht. Samen met Jos Vogel, op klavercimbel en orgel, speelt ze barokmuziek. Van onder meer Vivaldi en Händel. En onze Nederlandse Jacob van Eyck. En na afloop is er een receptie. Het begint allemaal om 8:00 vanavond. En dan sluiten we af in ritme. In Klein Theater de Verwachting. Bij Joos en de Jager. Met niks aan de hand. Een theatershow. Volgens de theaterkrant zijn zij de kandidaat-erfgenamen van Waardenburg en de Jong. En dat zegt genoeg. Sjoerd Joosen en Jeroen de Jager hebben alles volledig onder controle. Echt alles. Wat kan er nou misgaan? Nou, absurde humor, muziek, fysieke scènes en razendsnelle sketches. Het gaat los. Vanavond om 8:15 in Klein Theater de Verwachting in Rittem. En wil je nou nog meer evenementen zien? Ga dan naar uitdezeeland.nl. Daar vind je ook ons digitale tijdschrift. En kun je even helemaal mee laten nemen. In onze podcast waar we goede gesprekken hebben met cultuurmakers in Zeeland. Een heel fijn cultuurweekend toegewenst. En tot de volgende week.

0: The River of Dreams, dit is eigenlijk zijn laatste officiële release uit de jaren 90. Maar een paar jaar geleden heeft hij dan toch een klein liedje nog uitgebracht. Dit is Omroep Zeeland. Ja, we gaan eens even luisteren naar Perry Mulder. Perry is van de bioscoop in Hulst. En jij hebt zoals elke zaterdag een filmtip voor ons. Goedemorgen.
1: Ja, we blijven een beetje in de Amerikaanse filmsterren. Vorige keer hadden we het over Brad Pitt. Maar nu gaan we het over Tom Cruise hebben. Hij komt met een nieuwe film. En voordat je denkt, nieuwe Mission Impossible, nu al. Nee, dat is het niet. Het is een heel eigenaardige film eigenlijk. Want het is een film van Alejandro González Iñárritu. En misschien zegt die naam je niet direct iets. Maar dat is de regisseur van The Revenant en Birdman. Dat waren hele eigenzinnige films. Als die man iets doet, dan doet hij eigenlijk iets aparts. En dan weet je nog niet goed wat je gaat krijgen. En de combinatie tussen die eigenzinnige regisseur en een grote Hollywoodster zoals Tom Cruise, dat maakt deze film zo interessant. Lubetsky is de cameraman ook van The Revenant geweest. En dat is een man die met heel veel een groothoeklens vaak filmt. En een beetje zwevende camerabeweging heeft. Die komt heel dicht op de huid van die acteurs. Dat geeft dus hele gekke hoeken. Dus wordt in die film dan vastgelegd. Dus sowieso, als je de film kijkt, dan voel je al, dit is niet Hollywood, dit voelt anders. Nou, Tom Cruise is ook totaal niet herkenbaar. Die zit helemaal onder de make-up om hem ouder te laten lijken. Speelt een hele rijke zakenman die er eigenhandig voor heeft gezorgd dat de wereld ten onder gaat. En die probeert dat in deze film op te lossen in zijn eentje. Dus nou ja, goed, het is een bijzondere, gekke, mooie film. En het andere bijzondere is, het is echt voor filmliefhebbers. De film is opgenomen op VistaVision. En VistaVision is celluloid film, dus geen digitale camera. De fijnproevers die gaan hier zeker van het beeldmateriaal genieten. Dat je dat op celluloid gefilmde beeld hebt. Dus ga dat gewoon zien in de bioscoop. Deze is echt gemaakt voor de bioscoop. Echt gemaakt door filmliefhebbers. En voor filmliefhebbers. Dus zeker gaan kijken. Digger is de naam. Nou, die titel die is vrij eenvoudig te onthouden, denk ik.

0: Elton John en Nikita. En je hoorde George Michael ook nog meezingen op deze enorme hit uit de jaren 80. We gaan weer eens even luisteren naar de opbrengst van het weekend antwoordapparaat. Het nummer is 0184999990. Iedereen kan bellen voor een groot of klein evenement als je dat organiseert. Laat dan een berichtje achter en dan komt dat op de radio. En er zijn heel veel mensen die dat horen.
1: Het antwoordapparaat.
2: Goedemorgen luisteraars. Hier uw wekelijkse update van het NUT Noord-Beveland. Ik wil graag onder de aandacht brengen dat wij zondagmiddag 25 oktober om 3:00 in het kerkje van Cats een prachtig concert hebben. Een muzikale totaalbeleving kan ik het wel noemen. Een cello, een harp en twee violen. Tezamen spelen een prachtig repertoire dat varieert van klassieke stukken tot popmuziek en alles daartussenin. Ik zou zeggen, laat je verrassen en kom deze middag naar Cats. Vervolgens, wat ik ook echt heel leuk vind, is dat Rob Hedink met zijn theaterprogramma In de Zorg met Rob op 7 november naar Wissekerken komt. Zaterdagavond, 8:00. Rob staat in deze voorstelling stil. Hoe oud wil je nou worden? En deze boodschap is doorspekt met humor. En die ook vervolgens aan het denken zet. Want hoe wil je zelf eigenlijk oud worden? Wat komt erbij kijken? En hoe krijg je het geregeld? Ik zou zeggen, kijk op onze website www.nutnoordbeveland.nl en bestel uw kaarten.
3: Op donderdag 15 oktober in het Beest te Goes, de film The Beloved met Bardem als opmaat, als amuse naar de vierde Goese filmdagen. Aanvang 8:00, iedereen is welkom.
4: Zaterdagmiddag 10 oktober organiseert biljartvereniging Middelburg van 2 tot 5:00 een open middag. Onze locatie is Hof Ravenstein aan de Ravensteinweg 1 in Middelburg. Onze prachtige nieuwe biljartzaal bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw. Er staan daar 4 biljarts opgesteld en kan iedere dag gespeeld worden van 9:00 morgens tot 9:00 avonds, ook in de weekends. Nieuwe leden zijn welkom.

0: Material Lover van Shanna Spyro. Wat kon je afgelopen week horen op de radio? Nou, een gesprekje met Anthony uit Schoondijken. Hij loopt op 7 november mee met de Love Life Run in Terneuzen. Dat is niet zomaar een hardloopevenement voor het goede doel, maar het zijn ex-kankerpatiënten zelf die de strijd aangaan om de 5 kilometer te rennen. En eerst dacht Anthony dat 5 kilometer wel gaat lukken, maar na zijn ziekte is er toch training voor nodig.
1: Iedere woensdagavond trainen we met een groepje. Ik denk dat we met, in totaal met z'n 12 zijn. En dat zijn de ex-kankerpatiënten die meelopen aan de Love Life Run. Maar daarnaast lopen er nog heel veel vrienden, familie, kennissen, collega's met ons mee. Dus we hebben de mogelijkheid om een team te maken. En mijn behandelaar loopt mee in mijn team. Dus dat is wel heel leuk.
0: Het ging in Zegt U Het Maar deze week over telefoons op school. Het kabinet wil vanaf 1 januari de hele schooldag de smartphone verbieden. Dus niet alleen in de klas, maar ook daaromheen in de aula, het schoolplein en hem misschien thuis laten. Jannie Herreboud heeft nog een anekdote van vroeger uit de tijd zonder telefoons.
2: Wij wonen hier op Boerenhout en toen bouwden er hier een meisje. Ze zei, mag ik eens even naar huis bouwen? Toen had je nog niet die telefoons. Ik zei, ja, dat mag natuurlijk. Ja, maar ze zijn naar Kalakenband. En die kwam vanaf Hoofdplaat, moest hij naar Zelde Rust in Terneuzen.
0: Oh, ja.
2: En ze zei, ja, en ze zei, ken ik samen. Ik zei, maar reer me kind toch. Ja, en ze zei, dan moet ik op tijd zien. Dus ik zei, weet je wat dat moet doen? Je pakt mijn fiets en je fiets blijft hier staan. Dus dat is zo gebleven. Want dat meisje had toen ook nog geen telefoon. Dus gelukkig aan wij hier wonen, kon ze hier bouwen.
0: Toch is een fietstocht naar school volgens meneer Jaspersen geen optie.
3: Je zou toch raar op staan kijken naar je, als je een bericht thuis krijgt van er is dat en dat met je kind gebeurd. Terwijl die, omdat hij geen telefoon bij je met niet kan melden wat erop doet.
4: Nee. In die zin is het dus veranderd, zegt u, in de afgelopen jaren. En is wel echt nodig.
3: Natuurlijk, ja, vroeger ik weet niet veel lagere scholen bij elkaar. En nu, ja, dan moeten ze een eind fietsen. Vooral de scholieren die op die dorpen wonen. Dan moeten ze naar een ander dorp op school. De lagere school, nou, ik vind voor de veiligheid die telefoon bij je hebben.
0: Je kon het afgelopen week horen in Zegt U Het Maar. En natuurlijk vanaf maandag weer nieuwe Zegt U Het Maar'en vanaf 6:30.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Hey Raymond!
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Hey, Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 kilometer per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken.

0: krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Nu bij Dirk, BCL-kuip. Diverse varianten, 1,89.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl. Omroep Zeeland.
7: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Omroep Zeeland met Emery en Shania Twain. En straks de boekentip en natuurlijk ook de wekelijkse verloting. Dan ga ik weer draaien aan de bingo ballenmolen. Emery en Shania Twain. En straks de boekentip en natuurlijk ook de wekelijkse verloting. Dan ga ik weer draaien aan de

0: van Amy Grant, de enige grote in ieder geval, Baby, Baby. Mijn collega Veerle bezoekt regelmatig een Zeeuws museum en krijgt dan uitleg over een bepaald onderdeel. Want weet jij bijvoorbeeld wat een druipkoker is? Nou, dat gaan we nu horen.
1: Ik ben in Fort Ellewoudsdijk en daar heb ik een afspraak met Ad in de officiersruimte. Dus daar stap ik nu naar binnen in de koude, donkere, ja, stenen buizen zou ik willen zeggen. En Ad die staat daar al naast een soort luikje in de muur. En daar ligt, ik durf niet te zeggen of daar een soort witte schimmel of een soort zout bij ligt. Ad, waar staan we hier?
2: Nou, we staan hier voor een druipkoker.
1: Een druipkoker.
2: Ja.
1: En het klinkt erg smerig, vind ik.
2: Ja, maar het is wel zo dat hier drinkwater uitkomt tenslotte.
1: Dat maakt het niet heel veel beter. Hier kwam drinkwater uit.
2: Ja, want wat gebeurt er namelijk? Als we hier de rondingen zien van de kazemat en we weten dat hiernaast weer een kazemat is, op de scheidingslijn is een soort filtersysteem aangebracht van zand en schelpen. En daardoor komt het regenwater, wordt gefilterd en komt hier naar beneden. En dat komt samen in deze buis. Vanuit deze buis, wat vroeger een vierkant iets was, maar daar hebben ze rond 1900 een ronde buis van gemaakt. Via die ronde buis gaat het naar het waterbassin toe. En dat waterbassin, dat kan ik jullie laten zien, maar dan moeten we even omlopen.
1: Door de ene kazemat, want zo noem je deze ruimtes, hè?
2: Ja, dit zijn kazematten. Gaan we het trapje op. En dan hebben ze ook weer hier een gemetselde vorm van een kazemat, maar dan in het klein hebben ze hier onder de grond en daar komt het water in. En dan ziet u aan de ene kant een beetje troebel water en het is het systeem van een septic tank. Alle viezigheid zakt naar de bodem en het schone water gaat dan, als het meer water bijkomt, als het regent, gaat dan over de rand heen en gaat in de andere, in het drinkbassin. En daar, de bodem van het drinkbassin, die is betegeld. Zodat je hier zuiver drinkwater.
1: En dus eigenlijk was dit een soort super zelfvoorzienend systeem?
2: Dit was een super zelfvoorzienend systeem. Waar nog iets bij kwam. Dat de private kakdozen, daar de afvoer van, die kwam vanuit hetzelfde systeem. Alleen die ging niet naar het waterbassin, maar die ging naar de toiletten toe.
1: Oh, en dus vanuit de druipkokers ging er ook water naar de kakdozen.
2: Ja.
1: Maar er ging apart water naar dit bassin.
2: Klopt.
1: Maar zou jij hieruit durven drinken?
2: Ja.
1: Heb je dat wel eens gedaan?
2: Nee.
1: Want dan moet je dus want het linker gedeelte zie ik inderdaad dat schoner is dan het rechter. Maar er zijn genoeg mannen hier die dat wel hebben gedronken.
2: Er zaten maximaal 500 mannen in het fort en die zijn hiervan niet ziek geworden. Dus.
1: Ja, ik vind het een geweldig systeem. En ik denk toch dat ik nog niet zo snel eruit zou durven drinken. Maar dat hoeft ook niet, hè?
2: Nee, daar hebben we tegenwoordig waterleiding voor.
1: Ja.

0: What I Like About You van The Romantics. Margreet van Boekhandel Het Spui in Vlissingen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias.
0: Jij doet vandaag op deze zaterdagochtend de boekentip en je hebt een kinderboek uitgekozen.
1: Ja, want het is nog steeds kinderboekenweek met het thema spot aan. En kinderboeken, je kan zeggen dat is voor kinderen. Maar als ik er vrolijk van word, dan is het dus eigenlijk voor alle leeftijden.
0: Ja, en ik lees ook wel eens een kinderboek tussendoor.
1: Ja, dat is heerlijk, toch?
0: Ja, hartstikke leuk. Ja,
1: ja, en ik heb dus een heel grappig boek uitgezocht. Ik werd er heel vrolijk van. In dit geval Marcel van Roosmalen, van wie ik sowieso altijd heel vrolijk word. Hoe meer hij gaat mopperen, hoe vrolijker ik ervan word. En zo is ook dit boek, De Moppermeisjes en hun Mopperpapa, ontstaan, denk ik. Het gaat eigenlijk gewoon helemaal over het gezin van Roosmalen. Dat is papa Marcel, mama, die altijd vrolijk is. De mopperpapa, daar begint het mee. Er was dus een man die altijd mopperde. En dan hebben ze drie kinderen. Namelijk Zuurtje, Zeurtje en Zwammetje. Nou, die zijn ook altijd aan het mopperen of klagen. En eigenlijk denk je van waarom is die mama toch zo, waarom heeft ze die man uitgezocht? En dan zegt ze, ja, ik word nergens zo vrolijk van als van deze man. En dan, nou ja, afijn. De moraal van het verhaal, want ik kan natuurlijk niet alles verklappen.
0: Nee.
1: Is dat er wordt wat afgemopperd in huizen van Roosmalen. De tekeningen, moet ik er even bij zeggen, die zijn heel treffend. Gedaan door Geert Gratema. Ook helemaal in de stijl van mopperen eigenlijk. En een beetje slordig, een beetje slonzig. Behalve mopper, niet moppermama, maar de lieve mama, die altijd vrolijk is. Zij hoort altijd alles aan. Ze probeert iedereen toch een beetje op te beuren. Maar op een dag heeft ze er gewoon echt genoeg van. En dan vertrekt ze.
0: Oh.
1: En dat vinden de meisjes en papa, mopperpapa, toch niet zo heel leuk.
0: Nee.
1: Dus ze moeten een plan bedenken.
0: Ja, en hoe dat afloopt, daarvoor moet je het boek denk ik dan maar lezen.
1: Zeker, ja.
0: En het is ook echt een voorleesverhaal, hè?
1: Het is een voorleesverhaal waarbij je ook de tekeningen kunt laten zien. En ik vond één stukje wel heel erg leuk natuurlijk. Maar het is ook wel een beetje persoonlijk, want er staat in dat lieve medewerkers van boekhandels... die mensen die in boekhandels werken zijn altijd leuk en lief, of op zijn minst aardig. daarom heb ik het niet uitgekozen, maar het is echt een geweldig grappig boek.
0: Het en klopt in ieder geval wel, ja.
1: Voor jong en oud eigenlijk.
0: En denk jij ook dat het grotendeels autobiografisch is?
1: Ja,
0: of is het wel met overdrijving, lijkt mij?
1: Ja, natuurlijk. Absoluut.
0: Okay. Leuk om voor te lezen of zelf te lezen. De moppermeisjes en hun mopperpapa. Margreet, dankjewel en werk ze weer vandaag. Hè? Tot de
1: dankjewel,
0: volgende keer.
1: Dankjewel, fijn weekend.

0: Tina Turner en The Best. Marjolaine met haar Manouches. Als je die naam hoort, dan denk je automatisch aan het Franse chanson. Het gezelschap met zangeres Marjolein Poelvliet is weer terug in de theaters. En vanavond brengen ze het programma Déjà Vu in de Stad Schouwburg in Middelburg. Goedemorgen Marjolein.
1: Morgen.
0: Het is al even geleden dat Marjolaine, Hélène, Manouches hebben opgetreden. Waarom eigenlijk? Waarom heeft dat een tijdje geduurd?
1: Het is op zich nu niet zozeer even geleden, maar we hebben daarvoor wel een aantal jaar stilgelegen. Dat leg ik ook uit in de voorstelling, maar ja, dat had eigenlijk met van alles en nog wat te maken. Corona heeft daar op zich geen goed aan gedaan. Soms lopen de dingen in het leven zo dat je je even op iets anders richt. Dat je even opnieuw jezelf moet uitvinden of zo. En op enig punt was ik toch in het theater voor iets anders, een schoolvoorstelling. En toen zei de directeur tegen mij, ik ga een chanson programmeren. Ik kan het uit Amsterdam halen, maar ik hou het liever van om de hoek. Dus wanneer kom jij terug? En toen dacht ik, nou, misschien wel nu.
0: En heeft het misschien ook geholpen dat jullie een aanmoedigingsprijs hebben gekregen op het concours de La Chanson in Amsterdam?
1: Ja, dat was daarna. Dus eigenlijk heb ik in het proces van nou, we gaan weer spelen, heb ik een hele voorstelling op touw gezet. Ongelooflijk niet commercieel gedacht, want we staan met 7 muzikanten op het podium. Dus het is een veel te dure productie, maar ik heb echt gemaakt waar ik zin in had en waar ik zelf helemaal achter stond. En ik ben dan wel zo dat als ik dan weer ga, dan ga ik ook volledig. Dus ik heb ook zelf het decorontwerp gedaan, de visuals. Er werden van alles laten maken, alles erop en eraan. En toen hebben we ook, ik, besloten in een gekke bui, weet je wat, dan schrijven we ons ook in voor het concours in Amsterdam. En dat hebben we gedaan en dat is goed afgelopen inderdaad. Ja.
0: Vanavond dus een blik Franse chansons die worden opengetrokken. Het programma heet Déjà Vu. Maar niet alles is toch hetzelfde gebleven als vroeger, lijkt mij.
1: Nee, wat wij proberen, en daar zijn we nu eigenlijk ook ons volop op aan het storten. En daar zie je ook al wel een heel groot deel van een voorstelling. Is om eigenlijk het authentieke Franse chanson naar vandaag te trekken. En om dat in een wat modernere, lossere jas te stoppen. En je ziet dat heel veel van die liedjes de tand destijds moeiteloos hebben doorstaan. En dat een aantal boodschappen ook nog steeds actueel is. En hoe krijg je dan zo'n genre eigenlijk vertaald naar 2026? En hoe maak je dat dan opnieuw interessant?
0: Ja, dus dat kunnen de mensen vanavond verwachten eigenlijk.
1: Ja, en zeker ook wel een feest der herkenning. Hè? We gaan natuurlijk ook, uiteraard, we gaan ook een aantal clichés zeker niet uit de weg. Want clichés zijn en blijven heerlijk.
0: Hey, en mag je meezingen of moet je toch wel je snater houden tijdens jullie optreden?
1: Het is natuurlijk een theatervoorstelling en daar zit ook echt wel een verhaal in. Maar vrees niet, er zitten zeker participatiemomenten in. Ja.
0: Oké, gelukkig maar. Hè? Ja. Nou, vanavond in Middelburg, hoe laat is het optreden?
1: 8 uur show.
0: Oké, kijk. Marjolaine Hélène Manouches in de Stad Schouwburg in Middelburg. En we gaan wat van jullie draaien.
1: Dankjewel.

0: Anastasia zong Page My Juice. We gaan de verloting weer doen van de weekprijs de Omroep Zeeland sokken. En er zijn maar 3 kanshebbers, omdat we eerder deze week ook wat notenradio's weggaven. Met balletje nummer 1 is dat Jan, balletje nummer 2 Dini en nummertje 3 heeft Richard uit IJzendijke. En dat ga ik dan bepalen door te draaien aan de bingoballenmolen.
1: Bingo!
0: Zo, een beetje husselen. Maar ik ben benieuwd wie er gaat winnen vandaag.
2: Wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning.
0: Eens even kijken. Het is balletje nummer 3 geworden. Dat is Richard uit IJzendijke. Van harte gefeliciteerd, Richard, als je luistert. Wij gaan na het weekend even contact met jou leggen om ervoor te zorgen dat de Omroep Zeeland sokken zo snel mogelijk jouw kant opkomen. Wil je ook een keer meedoen met deze wekelijkse zaterdagse verloting? Doe dan door de week mee met het nieuwsspelletje iets na 9:30 in Goedemorgen Zeeland.
3: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland. Altijd.

0: Ik kan me nog herinneren dat dit hoog in de hitlijsten stond. Wat een succes voor deze man in de jaren 80, eerste helft. Paul Young, Love of the Common People. Straks na 12 het nieuws bij Omroep Zeeland en daarna de Zeeuwse top 40. Onder andere en onder meer met mijn collega Marcel. Wat zit er zometeen in de uitzending, Marcel?
1: En we pikken de draad weer op van het wekelijks overzicht van wat nieuw is uitgekomen op het gebied van muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten elders in het land. En er is weer een hoop te melden. We hebben de nieuwe van Gallito, Frederik Duivenvoorde. En we praten met Sykes, de Middelburgse rapper die zijn debuutalbum heeft afgeleverd. Verder natuurlijk de Clip Top 10 met, ja, inderdaad, een nieuwe nummer 1. En als je wil weten welke dat is, dan moet je natuurlijk straks luisteren. En dan hoor je ook de concertagenda en het social media overzicht van Stefan Danen. Dus ja, er is eigenlijk geen excuus. Luister naar de Zeeuwse Top 40 straks, vanaf 12:15.

0: Dit was hem weer bijna ongeveer zo'n beetje, de weekendshow. Boswachter Paul Begijn had het over de zandsuppletie in de Oosterschelde die afgelopen week is begonnen.
1: Een hele grote hoop vers zand voor wegrestaurant De Galgenplaat. Rijkswaterstaat is daar de afgelopen week mee begonnen met het suppleren, oftewel het ophogen van die voedselrijke zandplaten in de Oosterschelde. Dat zand komt overigens vrij, ruim 3 miljoen kuub zand hebben we het dan over. Dat komt vrij onder andere uit vaarwegonderhoud. Dus het is ook nog eens werk met werk combineren. En ja, het wordt heel slim ingezet om de natuur weer een handje te helpen in de Oosterschelde.
0: In de boekentip kwam fervent lezer Margreet van Boekhandel het Spui met het nieuwe kinderboek van Marcel van Roosmalen, De Moppermeisjes.
2: Er wordt wat afgemopperd in Huizen van Roosmalen. De tekeningen, moet ik er even bij zeggen, die zijn heel treffend. Gedaan door Geert Gratema. Ook helemaal in de stijl van mopperen eigenlijk. En een beetje slordig, een beetje slonzen, behalve mopper, niet moppermama, maar de lieve mama, die altijd vrolijk is.
0: En Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda heeft nog een uitgaanstip.
3: Vanavond in het dorpshuis in Wemeldingen. Zeeuwse humor en comedy van Erik Holm. Over kortsluiting in zijn hoofd.
0: Als je wil reageren of als je iets organiseert, dan is er altijd de mogelijkheid om een berichtje achter te laten op 0118 499990. En dat kan 24 uur per dag. Tot zover. Zometeen hoor je het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland. Met ook het uitgebreide weekendweerbericht en het overzicht van de Zeeuwse sport.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus.

0: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Omroep Zeeland verkeersinformatie met een melding van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis richting Borselen is afgesloten. Komt omdat daar een pechgeval in staat. En de berging daarvan zorgt ervoor dat die oostbuis richting Borselen is afgesloten. Voor nog een kleine 10 minuten is de verwachting. Dus als je daar in de file staat of even niet door kunt rijden, weet je dat het komt omdat er een pechgeval wordt weggesleept in de oostbuis richting Borselen.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf.

0: en is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
7: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
6: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
8: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
7: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
8: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
9: Omroep Zeeland.
11: De groene zuster. Het is een nieuw fenomeen in de Zeeuwse ziekenhuizen. Ja, die groene zuster maakt er werk van om duurzamer te worden. En hoe doen die ziekenhuizen dat? Dat hoor je zo. Welkom bij Zeeland Nu. Praat je het komende kwartier nog bij over de Turnschool Zeeland. Want die trekt opnieuw aan de bel bij de gemeente. De verenigingen zijn hun gebouw uitgezet vanwege veiligheidsrisico's. Maar weken later is er nog altijd geen werkbare oplossing in zicht. En in het Zeeuwse sportnieuws blikken we vandaag vooruit op de wedstrijden van Hoek en Kloetingen die worden gespeeld in de tweede divisie. Of was het weer in het kort? Er is nog kans op een enkele bui, maar er zijn ook geregeld opklaringen vandaag. En als je een paraplu meeneemt, let dan wel op, want de wind is nog matig tot krachtig uit het westen. Straks het uitgebreide weerbericht. Goedemiddag, het is 6:06. Turnschool Zeeland trekt opnieuw aan de bel bij de gemeente Vlissingen over een eigen turnzaal. De vereniging sprak opnieuw in tijdens een commissievergadering afgelopen week. Want de toekomst van de turnsport in Vlissingen staat op losse schroeven sinds de sluiting van een voormalig schoolgebouw aan de Dreestraat, waar de verenigingen TSZ, DIOS en VTV al jaren trainden. De gemeente sloot die locatie vanwege veiligheidsrisico's. Maar een nieuwe plek heeft de gemeente voor de turnverenigingen niet. Een nieuwe sporthal die moet nog gebouwd worden. En de aangeboden alternatieven zijn niet werkbaar voor de turnschool. En daarom reizen turnsters nu voor hun trainingen naar Soeburg, Middelburg, Terneuzen, maar ook zelfs Roosendaal en Den Bosch. En in Terneuzen is deze ochtend extra aandacht voor het milieu en klimaat geweest. Vanaf 10:00 was de klimaatconferentie België-Nederland gestart met als thema de gevolgen van de komst van kerncentrales. Het zal je dan ook niet verrassen dat de conferentie wordt georganiseerd door Terneuzen tot de Kern en Borselen tot de Kern, de twee protestgroepen tegen de komst van die centrales. Ook enkele andere klimaatgroepen sloten zich daarbij aan. Er was een demonstratie, maar ook een fietstocht genaamd Ride the Tide. Dat is een meerdaagse fietstocht en die eindigt morgen bij de Klimaatmars in Brussel. Vier grote gevulde vuilniszakken, dat is de hoeveelheid afval van een gemiddelde operatie in het ziekenhuis. van één operatie wel te verstaan. Je staat er misschien niet bij stil, maar ziekenhuizen produceren een enorme berg afval. En ze stoten ook nog eens veel CO2 uit. Maar de Zeeuwse ziekenhuizen die maken er werk van om duurzamer te worden. Zowel ADRZ als Zorgzaam hebben sinds kort er speciaal een groene zuster voor in dienst. Marieke Kerklaan die ging op stap met de groene zuster van Zorgzaam, Petra de Nijs.
12: Hoi Anda.
13: Hallo.
12: Hoi.
13: Hoi.
12: Hoi. Ik kwam eens even kijken bij jou. Hoe is het deze week gegaan met het verbandmateriaal?
13: Ja, we hebben natuurlijk een hele lastige afdeling. Want het gaat steeds van heel veel naar heel weinig. Op het moment gaat het wel goed. We hebben weinig verspilling.
12: Ik ben Petra de Nijs. En ik werk bijna 20 jaar in het ziekenhuis Zorgzaam.
14: En sinds kort een carrière move, groene zuster.
12: Klopt.
14: Wat houdt dat in?
12: Ik heb in deze functie de rol gekregen om mensen bewust te maken van het afval wat wij produceren in het ziekenhuis. En om hier mee aan de slag te gaan om dit te reduceren. We kijken naar wasgoed, we kijken naar incontinentiemateriaal, we kijken naar handschoenenverbruik. We hebben verschillende projecten lopen om Zorgzaam duurzamer te maken.
14: En waarom is dat nodig?
12: Het klimaat verandert. We willen daar graag aan bijdragen in de zorg om deze cijfers te laten zakken. En we zijn gestart in januari en we zien nu al aan cijfers dat we de goede kant op gaan.
14: Kunt u eens wat voorbeelden geven waar je het dan ziet?
12: Dit zijn de medicatiecupjes. Hierbij wordt de medicatie uitgezet voor de patiënt. Dus daar wordt onze medicatie zo ingezet en aangereikt aan de patiënt. Dit cupje blijft nu op het nachtkastje staan. En gedurende de opname krijgt de patiënt de medicatie aangevuld in dit potje. Tot voor januari waren we geneigd om dit elke medicatieronde bij de patiënt neer te zetten. Waardoor er vele cupjes in de vuilbak belanden. Voor januari hadden we 70.000 van deze cupjes nodig. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En hebben nu al een besparing lopend, als alles goed gaat, van 11.000 cupjes dit jaar.
14: U heeft hier natuurlijk bewust voor gekozen, hè, voor deze functie naast uw gewone werk als verpleegkundige.
12: Klopt.
14: Wat vindt u er zelf zo mooi of belangrijk aan?
12: Ja, ik ben er zelf ook al veel mee bezig. Dus op zich, voor mij is deze bijdrage al een beetje natuurlijk, zeg maar. Afval scheiden, afval besparen. Het bewustzijn van wat je gebruikt en verbruikt. Dat heb ik al bij me. Dus nu kan ik het uitdragen binnen Zorgzaam. Ik zie jou binnenkort, Anna. En
13: ja,
12: dan loop ik
13: goed.
12: Weer even binnen.
13: Ja, en we blijven gemotiveerd.
12: Ja, zeker.
13: Okay, dag.
12: Doei. De bewustzijn van wat je gebruikt en verbruikt. Dat heb ik al bij me. Dus nu kan ik het uitdragen binnen Zorgzaam. Ik zie jou binnenkort, Anna. En
13: ja,
12: dan loop ik
13: goed.
12: Weer even binnen.
13: Ja, en we blijven gemotiveerd.
12: Ja, zeker.
13: Okay, dag.
12: Doei.

Dressip met How Would You Feel. Zeeuwse sportnieuws krijg je zo van Piotr Houtman. Eerst het weer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en daardoor is er nog kans op enkele buien. Er kan een pittige bui bij zijn, maar er zijn ook geregeld flinke opklaringen. Warm is het vanmiddag niet. De temperatuur is hooguit een graad of 15. Vanavond en vannacht blijft er dan nog kans op een bui. Blijft ook waaien met windkracht 3 tot 6. Morgen is er dan nog windkracht 3 tot 5, maar 's middags is er minder wind. Het is dan op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden en zo'n 16 graden.

0: Piotr Houtman, goedemiddag met het Zeeuwse sportnieuws.
1: Goedemiddag Esme. De zaalvoetballers van Groene Ster hebben gisteren met 6-3 gewonnen van Volendam, maar dat had nog heel wat voeten in de aarde. De Vlissingers stonden na 18 minuten 0-3 achter en trokken de stand pas na rust gelijk. Na een rode kaart voor de keeper van Volendam walste Groene Ster alsnog over de bezoekers heen. Groene Ster staat nu zesde in de Eredivisie. En dan door naar vandaag, want het wordt weer een hete voetbalmiddag in de Tweede Divisie. Hoek won vorige week op indrukwekkende wijze van de treffers en gaat nu op bezoek bij AFC in Amsterdam. Verslaggever Barry van der Hoofd blikt vooruit.
2: In Amsterdam wil Hoek vanmiddag tegen AFC een passend vervolg geven aan de klinkende overwinning van vorige week. Op eigen veld was de ploeg van trainer Gerard de Nooijen met 3-1 te sterk voor titelkandidaat De Treffers. Dat door de nederlaag een einde zag komen aan een ongeslagen reeks van maar liefst 21 competitieduels. Voor Hoek kwam de overwinning op het juiste moment, na een reeks van 6 duels zonder zegen. De basis werd gelegd in de eerste helft, die volgens de Nooijer misschien wel de beste helft was sinds hij aan het roer staat bij de Zeeuws-Vlaamse club. Tegen AFC wil hij zien dat zijn ploeg met dezelfde instelling en energie het veld opstapt, want Hoek wil de tweede overwinning op rij boeken. Dan krijgen we aansluiting bij de subtop, weet de trainer. De Nooijer kan geen beroep doen op de geblesseerde aanvaller Paco Avoki. Tegenstander AFC heeft na 8 duels 1 punt meer dan Hoek en kende ook een wisselvallige seizoenstart. Vorig seizoen won Hoek op Sportpark goed genoeg met 1-5. Voor die uitslag zal iedereen bij de Blauw-Witte vooraf meteen tekenen. AFC Hoek begint om 3:15 en is te volgen via het liveblog op de website en app van Omroep Zeeland.
1: En dan door naar Kloetingen, dat vanmiddag HHC Hardenberg ontvangt. Verslaggever Mark Samson is erbij en praat je bij.
3: Kloetingen snakt naar een overwinning in de Tweede Divisie. De ploeg van trainer Vincent de Klerk ontvangt vanmiddag HHC Hardenberg op het eigen Westerlo-park. De ploeg wacht inmiddels al 7 competitiewedstrijden op een overwinning. En afgelopen zaterdag ging de Beverlandse formatie met 4-1 onderuit bij Rijnsburgse Boys. Vooral verdedigend zal het beter moeten, want Kloetingen kreeg dit seizoen al 21 treffers tegen. Ook HHC Hardenberg kende een lastige periode, maar herstelde zich vorige week knap met een 2-1 overwinning op IJsselmeervogels. De bezoekers staan vierde met 14 punten, terwijl Kloetingen er pas 6 heeft en 1 na laatste staat. Trainer Vincent de Klerk blijft ondanks de tegenvallende resultaten positief en ziet aanknopingspunten in het spel van zijn ploeg. Kan Kloetingen vandaag eindelijk weer de 3 punten pakken? Om 3:00 is de aftrap op het Westerlo-park voor Kloetingen tegen HHC Hardenberg.
1: Ook die wedstrijd is te volgen via het liveblog. Kijk daarvoor en natuurlijk ook voor al het andere sportnieuws in je app of op onze website omroepzeelandsport.nl.
0: Piotr, dankjewel. Daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Ik ben vanmiddag om 5:00 bij je terug met de laatste update van het Zeeuwse nieuws en dan natuurlijk ook weer het sportnieuws om te horen wat Hoek en Kloetingen hebben gepresteerd op het veld vandaag. Voor nu heel veel plezier bij de Zeeuwse Top 40.
4: Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met

0: Julie Ivy met Superstitious. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40. Met elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En natuurlijk altijd met Marcel.
1: Ja, ze komt uit Middelburg en ze verraste met 2 singles eerder dit jaar. Maar nu is het een beetje stil. Dus hopelijk laat ze weer snel van zich horen.
0: Gaito Joval maakte eerder een track met de Amsterdamse hiphopartiest Zevanio. Maar nu heeft hij weer een solo single. Dit is Verloren.

0: van 10 naar 9 met slapen in het bos.
1: En de nieuwe binnenkomer op nummer 8, Dax Hovius. Oh, honey.

0: En nog een nieuwe binnenkomer, Frank Live. Leef alsof het nooit voorbij gaat.
1: Ja, je hebt baas boven baas, want Gaito komt nieuw binnen op 5. Met verloren.
0: Inmiddels worden ze de Nederlandse noise rock sensatie genoemd. Grote geelstaart met nat zeil op 4.
1: Magazine stijgt ook van 4 naar 3 met Cowboy Sinatra.
0: Blijven staan op 2. Jensel en de Boer met Wachten.
2: Dan begin ik weer met wachten tot de kerstboom weer mag. Wachten.
1: En ik had het over baas boven baas. Nou, dit zijn de echte bazen. Nieuw binnen op 1. Raccoon met Dicht bij het vuur.

0: Rapper Sykes werkt hard aan zijn muzikale ontwikkeling. En vanavond laat hij iedereen die het maar wil kennis maken met zijn debuutalbum In de Spot in Middelburg. Bram, fijn dat je er bent.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, wij kennen jou natuurlijk van al jouw werk voor Omroep Zeeland. Maar hoe gaat het op dit moment met je als artiest?
1: Ja, eigenlijk heel goed. Ik heb 2 jaar geen muziek uitgebracht. De laatste was Oceaan, die ik mocht vertegenwoordigen bij het Regio Songfestival. En daarna ben ik eigenlijk hard gaan werken aan mijn artistieke ontwikkeling. Ik had gewoon zoiets van, je doet hele leuke dingen, maar vergeet je echte passie niet. En dat is ook muziek maken. Dus ik heb zoveel tracks gemaakt en die ga ik binnenkort... Ga ik die laten horen. En dan komt er nog een debuutalbum. Want ik heb ook nog nooit een album gemaakt.
0: Is dat er nooit geweest, zoveel jaar geleden? Nee dus.
1: Ik was zelf ook verrast eigenlijk. En ik denk wel dat het tijd wordt om echt een debuutalbum te maken. Gewoon een album, echt een project waar je je hart en ziel in hebt gestopt. Om even een stevige statement te maken. Echt als artiest. En minder als de allemansvriend. Minder als de maatschappelijke werker. Gewoon echt even als artiest.
0: Dat is echt ambitieus, ja. En is het dan de bedoeling dat het echt een album is met een soort van rode draad? Of is het gewoon alles wat je gemaakt hebt nu in die afgelopen tijd gewoon als losse brokstukjes?
1: Ja, de rode draad is dus sowieso dat ik mijzelf minder wil gaan beperken in mijn creativiteit. Dat heb ik de afgelopen jaren best wel gedaan, onbewust. Omdat ja, je bent een soort van rolmodel. Dus en hiphop en rap is toch best wel, en muziek is echt expressie. Maar als rolmodel denk je dan soms, ja, ik ben soms wel eens boos, ik ben wel eens verdrietig, maar dat ga ik niet laten zien. En met dit album wil ik eigenlijk toch echt de expressie als artiest. Dus ook de boze Bram komt naar voren. Ook de gekwetste Bram. Ook de Bram die mensen kwetst komt naar voren.
0: Ja, dus anders dan dat je op social media ziet, gaat het met Bram ook niet altijd heel goed.
1: Exact. Dus ik wil veel meer de echte ik laten zien door middel van dit album. En ook een leuk ding is, alles is ook Zeeuws in die zin. Dus alle gastartiesten zijn Zeeuws. De grafische vormgever is Zeeuws. Dus alle input komt ook vanuit Zeeuwse bodem. En dat heb ik bewust gedaan omdat ik me de laatste jaren nog meer Zeeuws voel dan ooit. En dat heeft ook te maken door Omroep Zeeland eigenlijk. Jullie hebben daar ook een rol in gespeeld, moet ik zeggen.
0: Hey, en hoe persoonlijk durf je te worden?
1: Nou, ik heb wel een paar tracks die echt wel, die zijn wel echt heel erg persoonlijk hoor. Zeker in donkere periodes. Liefdesverdriet komt naar voren. De angst van het feit dat mijn ouders ook ouder worden. De angst om die toch een beetje te verliezen. Ja, ik kan niet te veel verklappen, maar in ieder geval, alle angsten komen echt wel in dit album. Maar zo ook alle blije, mega blije momenten.
0: Wij luisteren zo meteen naar Mira. En toen ik zei Mira, toen zei jij, ja, eigenlijk heet hij ook nog anders.
1: Hij heet eigenlijk ook Doe Het. Dus of ik noem hem Doe Het tussen haakjes Mira, of ik noem hem Mira tussen haakjes Doe Het. Want ja, je hoort beide woorden hoor je veel terugkomen. Dus misschien kan ik een keer een poll neerzetten van wat de luisteraar vindt.
0: Te laat.
1: We noemen hem Mira.
0: Precies. We gaan luisteren naar Sykes en Finley. Dit is Mira.

0: Het is weer druk op de Zeeuwse social media. Nee, we hebben natuurlijk geen speciale Zeeuwse social media, maar wel Zeeuwse artiesten die op social media zitten. En Stefan, die leest dat allemaal. Hi Stefan.
1: Hoi Elsa, verrassende wending in de muzikale carrière van Jeremy Lahr. Je weet wel, de zanger van de Walgerse band Alta Luna. Hij heeft een solo single uitgebracht. Je kunt hem nu overal checken. En de single heet The Kiss That Never Comes. Afgelopen woensdag was Frederik Duivenvoorde bij Omroep Zeeland om haar single te presenteren. Het nummer heet Find Me On The Road. De Middelburgse laat zich graag inspireren door Amy Winehouse, Norah Jones en Katie Melua. En je kunt haar live gaan bekijken. Morgen vanaf 4:00, dan treedt ze op in de Vinnie Wijnbar in Middelburg. De nieuwe aflevering van Bandcamper bij Omroep Zeeland. Eva de Witte en Jimi Hendrixen gaan met een camper langs bij Zeeuwse bands en singer-songwriter. In de aflevering van donderdag aanstaande, staat metalband Inherited centraal. Dus dat is iets om naar uit te kijken. 2 weken terug verscheen Dicht bij het Vuur de nieuwe Nederlandstalige single van Raccoon. Je hoorde hem net al. De band heeft nu een filmpje gepost waarin ze iedereen bedanken voor de prachtige reacties. En ze doen nu ook het verhaal achter het nummer uit de doeken. Je kunt het allemaal zien op de socials bij Raccoon. En oh ja, ik vergeet het bijna. De muziekvideo bij het lied is ook uitgekomen. Prachtige animatie door Roel Vendervos. Een beetje in de stijl als de eerdere videoclips van Raccoon. Nou, die vind je dus op YouTube.

0: woensdag was ze nog op bezoek bij Omroep Zeeland, want er was heel wat te vieren. Op haar verjaardag verscheen haar eerste single, Frederik Duivenvoorde met Find Me on the Road.
1: Ja, ik vind het veelbelovend, zowel qua tekst als muziek. Dus dat maakt heel nieuwsgierig naar haar verdere ontwikkeling.
0: Muziek in dialect, daarvoor gaan we even een paar jaartjes terug naar een beste Zeeuwse coverwedstrijd. Want toen vertaalde Masha in het dialect van Arnhem-Muiden Michael Jackson. En Black or White werd Diederik.

0: Wil je erop uit? Wil je Zeeuwse muziek live zien? Nou, dan heb je misschien iets aan de volgende tips.
1: Vanavond in het Dorpshuis in Wemeldingen, Erik Holm met zijn muzikale theatervoorstelling Kortsluiting. En daarin is het veel Nederlandstalige muziek die hem na aan het hart gaat. Dorpshuis de Wemel, daar is het te doen.
0: En ook vanavond sluit rapper Sykes zijn coachingstraject Academy af met een albumrelease show in de Spot in Middelburg.
1: Hou je van Keltische muziek? Dan kan je naar Dreischor. In de Adriaanskerk speelt de Zeeuwse band Windbroke. Dat is akoestische folkmuziek, met humor ook. Dat optreden van Windbroke in Dreischor begint vanavond om 8 uur.
0: En de New Page, dat is de band met zanger en multi-instrumentalist Maarten Termont. Die speelt vanavond in Dorpshuis van Sittershof in Sint-Laurens.
2: Muziek uit Zeeland.
1: Er is al veel muziek uit Zeeland, maar er kan altijd meer bij. Stuur het op naar muziek@omroepzeeland.nl en volg al die muziek via de Zeeuwse Top40.nl en social media.
0: Tot zover deze Zeeuwse Top 40. Graag tot volgende week. Maar je blijft natuurlijk lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En maak er vooral een goed weekend van.

0: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf.

0: bedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
1: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels.

0: Toledo.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
15: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort.

0: Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
4: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl. Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste

Wilde paarden kregen hem niet van gedachten veranderd. Gino Vannelli met Wild Horses. Goedemiddag en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe editie van De Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Tot 5 uur ben ik bij je met veel fijne muziek, straks R.E.M. Maar eerst deze van John Mayer, dit is New Light.

Ja, je hoort Michael Stipe, de zanger van R.E.M., maar het was toch echt drummer Bill Berry die met het oorspronkelijke idee kwam voor dit lied. En ja, wat voor lied? Everybody Hurts van R.E.M. Zeg, we hebben toch wel een prachtige zomer gehad. En ook de nazomer was lang genieten, maar ik heb zomaar het idee dat het nu toch wel echt herfst is. Dus ja, misschien kun je nog wel even terugdenken aan de vakantie. En misschien zat jij wel, net als Zoë Levi, in een huisje aan de zee.

Ja, de muziekmiddag is nog maar net begonnen eigenlijk. Nummertje of 4 gehad. En ja, weet je, ik had nu al gewoon zin in ABBA. Kan zomaar, hè? Dit was Mamma Mia in de muziekmiddag. Ik heb ook zin in dit lied en dit lied hoor je straks. Oeh, wat is dat? Ja, je hoort wat bongootjes, maar welk lied is het? Komt hij nog één keer? Straks draai ik hem natuurlijk helemaal, maar eerst Niall Horan met Dinner Party.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ja, misschien zat jij gisteravond wel in de bar om het weekend alvast in te luiden. Of heb je vanavond plannen, dat kan natuurlijk ook. Dan was deze speciaal voor jou, Shaboozie met een barsong in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Ik liet jou net dit fragment horen. En nu dus nog een keer. En de vraag is welk lied het is. Nog één keer het fragment. Ik ben benieuwd of jij het weet. En ik geef je ook niet langer bedenktijd, want ik ga hem nu helemaal draaien. Dit is de oplossing. Lionel Richie natuurlijk. Alweer zo'n lekkere weekendplaat met All Night Long.

John Legend op je radio met PDA, We Just Don't Care. Ja, fijn om die weer eens even te horen, hè? Zeker wel. Hey, je luistert naar de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Wat leuk dat jij erbij bent. Ik ben hier tot 5 uur met veel muziek. Ja, natuurlijk, de naam zegt het al, de muziekmiddag. Straks Martin Garrix en Ed Sheeran. Maar eerst deze fraaie van de Alan Parsons Project. Don't Answer Me.

blijft prachtig, hè? Deze akoestische versie van Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran. Ja, klinkt goed, het voelt ook wel goed. Net als deze van de Frank Cunimundo Trio. Feeling good.

0: heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een Megabed.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: En in het dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB

0: als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
10: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op

0: deklerkvloeren.nl.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.
4: Met

heb de Bos in 2009 op Pinkpop gezien. We stonden met een groepje bijna vooraan. Optreden daarvoor gingen we alvast in dat vak staan, zodat we lekker dichtbij stonden. En ik weet nog, het was ongeveer halverwege de set en Bruce Springsteen zette I'm on Fire in. En het was een zonsondergang, de lucht die kleurde zo heel mooi rood. En dat was toch een magisch moment. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Emma Heesters heb ik trouwens ook wel eens gezien. Niet bij een zonsondergang, aan het begin van de avond op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Je hoort haar nu ook in de muziekmiddag. Dit is Hartenbreker.

Gors in de muziekmiddag op deze zaterdag 10 oktober. Het is de verjaardag van Wende Snijders. Zangeres, singer-songwriter, actrice. Ze treedt op onder de naam Wende. Ze begon vooral met Franse chansons, maar ontwikkelde zich later tot wel echt een veelzijdig theater- en popartiest. Ze is 48 jaar geworden. Gabriella Chilmi is 35 jaar geworden. Zangeres uit Australië die als tiener internationaal doorbrak met Sweet About Me. En ook de verjaardag van Julio Ricardo Cruz, 52 jaar is hij geworden. Argentijnse oud-voetballer die in Nederland vooral bekend is van Feyenoord. Hij speelde daar tussen 97 en 2000. En later kwam hij jarenlang uit voor internationale. En hij kreeg de bijnaam El Jardinero, oftewel de tuinman. Omdat hij als jonge jongen bij zijn voetbalclub toen ooit ook echt in de tuin werkte. Nou, dat is weer een grappig weetje. Ben jij ook jarig vandaag? Nou, van harte gefeliciteerd.

Paul McCartney met Hope of Deliverance. Het is vandaag 13 jaar geleden dat Paul McCartney duizenden New Yorkers verraste met een gratis optreden midden op Times Square. Hij speelde vanaf een vrachtwagen. Ja, best bijzonder. Zo'n 3000 mensen hebben dat optreden toen live gezien. En in 1970, op 10 oktober 1970, stond Black Sabbath bovenaan de Britse albumlijst met Paranoid. Op het album staan 3 nummers die later tot hun bekendste zouden horen. Paranoid, titeltrack, Iron Man en War Pigs. En dan naar 1999. Toen, op 10 oktober, stond de piepjonge Christina Aguilera in Groot-Brittannië op 1 met Genie in a Bottle. Het nummer had daarvoor ook al 5 weken bovenaan gestaan in de Verenigde Staten.

Ik vind het een van de leukste en vrolijkste liedjes van Albert Hammond. I'm a Train in de Muziekmiddag. Straks heb ik Cyndi Lauper voor je, maar eerst deze prachtige van Coldplay. All My Love. We've been

Blijft een waanzinnige plaat. Amy Winehouse met Back to Black. En daarvoor Cyndi Lauper met Girls Just Want to Have Fun. Ik weet niet wat je plannen dit weekend zijn. Misschien ga je vanavond wel op stap. Nou, best kans dat dat lied van Cyndi Lauper ook voorbij komt. In de muziekmiddag hoor je natuurlijk van alles. Ook nieuwe muziek, zoals deze van Sven Seliers. Een artiest, opkomend talent met Zuid-Afrikaanse roots. Dit is Somebody New in de muziekmiddag.

Ja, lach hoor. Whitney Houston was dat met Love Will Save the Day. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Op deze zaterdagmiddag. En wat goed dat je erbij bent. Tot 5 uur hoor je de muziekmiddag. Dus lekker blijven luisteren. Hey.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.

0: gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
4: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. De lekkerste

Ja, sommige intro's zijn heel mooi en herkenbaar, maar dit outro vind ik toch ook wel van Cher met Love and Understanding. Goedemiddag, een nieuw uur van de Muziekmiddag en wat leuk dat jij hierbij bent. Ik heb meteen de volgende platen voor je klaar liggen. Van Sabrina Carpenter, dit is Taste.

Ja, die kon ik niet laten liggen hoor. Altijd fijn om te horen, toch? Barry White in de muziekmiddag. Zeg, misschien was jij vorige week wel bij Bluff in de Oostkerk in Middelburg. 4 avonden stond de band daar tijdens de Vreemde Wegen Tour. Allerlei plekken, bijzondere plekken in het land. En dus ook in de Oostkerk in Middelburg. Zo klonk dat toen. Opname uit het publiek, zoals je hoort. Maar op die video's te zien die ze op Instagram delen, was het wel bijzonder hoor. En de setlisten zijn ook gedeeld en ik vind het wel grappig. Iedere avond was het niet precies dezelfde setlist. Dus er werd een beetje gevarieerd met de liedjes. Maar dit lied werd iedere avond in de Oostkerk gespeeld. De samenwerking met Bente. Hoe hou ik dit vast?

Tja, als de relatie voorbij is, maar de liefde duidelijk nog niet. Phil Collins hoort je met Can't Stop Loving You. Straks heb ik Katja Gugu nog voor je, ook Shakira. Maar eerst deze samenwerking van Karol G en Bruno Mars.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Katja Kuku met Too Shy in de muziekmiddag. Ik heb wel eens even zin in een soort gokje. Dat jaartallenrad staat hier nog steeds in de studio. Ik draai er straks aan en dan komt er een jaartal uit. En ja, dat bepaalt een beetje welk lied ik straks ga draaien. Dus ik geef er een slinger aan. Ik ben benieuwd of we ver terug in de tijd gaan. Dus even kijken. 75, 76, oh, 1979 zelfs. Het is het... Het jaar dat de Walkman werd geïntroduceerd door Sony. Ja, dat was toch wel ingrijpend, denk ik. Een enorme verandering in hoe mensen muziek beleefden. Want dat kon toen ook weer gewoon onderweg op de fiets of als je ergens naartoe ging lopen. Het is ook het jaar dat Noordoost-Nederland een beetje geïsoleerd raakte door metershoge sneeuwduinen. En in 1979 bracht Roxy Music dit lied uit, Dance Away.

0: Er is geen spel tussen te krijgen, Leon Rimes. Life goes on, het leven gaat verder, de wereld draait door. Soms is dat wel lastig, maar ja, weet je, je moet gewoon door. Dit is de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland, met natuurlijk ook aandacht voor...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Natuurlijk, we gaan door met Max Horak, en die heeft een heel persoonlijke plaat afgeleverd over verlies en het verder opgroeien zonder vader. Dit is Like a Child.
2: Last night I'm walking by my own, a bit drunk, reading text, eyes on my phone.

Natuurlijk mag ook Roxette niet ontbreken in deze zaterdageditie van de Muziekmiddag. Tot 5 uur ben ik bij je in de Muziekmiddag met nog een lekker stapeltje muziek, hoor. Dus hou die radio lekker op Omroep Zeeland.

0: Betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStorm. It's not a car, it's a BYD.
1: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de 3e keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau.

0: Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey, Remon!
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: Dag Jaap.
10: Hi.
9: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
10: Ja, we hebben echt veel nodig.
9: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
10: Klopt.
11: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek

0: Ka-ching.
1: Dankjewel Shania, Shania Twain met Ka-ching in de muziekmiddag. Goed dat jij erbij bent. We gaan door met een hit van dit moment. Alex Warren heeft er weer in afgeleverd hoor. Dit is Emerald Eyes.

heb thuis nog een cd'tje liggen van Goo Goo Dolls. Een live album is dat. Live in Buffalo. En dat album heet Live in the Rain. En tijdens dat optreden goot het van de regen. Niet normaal. Ik heb ook videobeelden gezien van het optreden. Zelfs die zanger die staat gewoon helemaal doorweekt op dat podium. Maar dat maakt het wel heel erg bijzonder. En ik heb ook beelden gezien van dit lied dan tijdens dat optreden. Iris van Goo Goo Dolls. En dat heeft toch wel een mooi effect. Hoe iedereen meezingt met dat lied in de stromende regen. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. We gaan door met een artiest uit Zeeland. Een bijzondere samenwerking. Danny Vera en Crazip. Dit is Make It A Memory.

Disco, disco. Misschien een lekker voorproefje als jij vanavond de stad ingaat op stap. Ik weet niet of je dat gaat doen, hè, maar dan is dit misschien een lekker voorprogramma. Cool and the Gang met Ladies Night in de muziekmiddag. En natuurlijk hoor je bij Omroep Zeeland ook nieuwe muziek. Dit is de laatste van Suzanne Freek, Pijnstiller.

0: Hoe lekker zeg, Bryan Adams met Summer of 69. Straks Nilsson en Miss Montreal, Chaka Khan. Maar eerst Chef Special met Love of My Life in de Muziekmiddag.
1: I told myself, life is short.

Dit blijft toch wel een vrolijk liedje, hè? En altijd leuk om te horen, Nielsson en Miss Montreal met Who. Straks een van de bekendste liedjes van Dire Straits in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Maar eerst de soundtrack van Toy Story 5. Misschien heb je hem wel gezien.

0: De Zeeuwse Top 40.
1: In de Zeeuwse Top 40 praten we met rapper Sykes. En je hoort muziek van Rozan, Alta Luna en Bluff. Straks vanaf 4:15 de Zeeuwse Top 40.

Alweer zo'n lied om vrolijk van te worden. Dire Straits met Walk of Life. En deze zaterdageditie van De Muziekmiddag zit er bijna op. Ontzettend leuk dat je erbij was. Morgen ben ik hier weer. Ook weer De Muziekmiddag, maar dan op zondag bij Omroep Zeeland. Ik hoop dat je dan weer luistert. En hou vooral nu ook de radio aan, want iets na 5 uur word je bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws in Zeeland nu.

0: vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
2: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
7: Hey, Remo!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met drie auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van een van de drie auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 drie mensen aan in een school in Warschau. En de drie zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. Twee mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft

0: Sparta is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI, live happy.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
6: Omroep Zeeland.
8: 18.000 kippen zijn omgekomen bij een brand die vanmiddag in een kippenstal bij Biervliet woedde. Welkom bij Zeeland Nu, verder in deze uitzending. Eindelijk was het zover voor Breskens. Na jaren praten over het nieuwe visserijmuseum en het uitstellen van de openingsdatum was vandaag toch echt de dag. En in het Zeeuwse sportnieuws blikken we terug op de wedstrijden in de tweede divisie. Hoek speelde uit in Amsterdam en is nog bezig. En Kloetingen speelde thuis. En ik kan je alvast verklappen, dat was een bizarre middag daar op het sportpark. Het weer dan nog in het kort. Vanavond en vannacht blijft er kans op een bui en het blijft ook redelijk waaien. Morgen begint nog met een stevige wind, maar later neemt die af. Het is dan droog met op de meeste plaatsen zonnige periode. Zometeen het uitgebreide weerbericht. Het is bijna 5 minuten over 5. Goedemiddag, mooi dat je luistert. Ik praat je de komende 20 minuten bij met het laatste Zeeuwse nieuws en sportnieuws. Beginnen we met kort nieuws, want bij een brand in een kippenschuur bij Biervliet zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur in de stal ontstond halverwege de middag en de rook die erbij vrijkwam was tot in de wijde omgeving te zien. De brandweer bluste de brand van binnenuit om zo het overslaan naar een naastgelegen loods te voorkomen. Bijna 2 uur na het ontstaan van de brand kon het zijn brandmeester worden gegeven. Er waren geen mensen betrokken bij de brand. Er wordt nog wel nageblust. En daarom is nog een deel van de Hondengatweg, de locatie, de straat waaraan de kippenschuur gelegen is, en de aangrenzende Isabellaweg nog afgesloten. En de Goes is vanmorgen een fietser gewond geraakt. Op de kruising van de Antonie Fokkerstraat en de Dirk Dronkersweg werd de fietser door een automobilist aangereden. Een opgeroepen traumahelikopter hoefde niet meer in actie te komen. De fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door weer en wind fietsten vandaag ruim 40 klimaatfietsers ter neuzen binnen. Ze maken een bijzondere tocht langs de verwachte overstromingslijn van het jaar 2100... om aandacht te vragen voor klimaatverandering. In Terneuzen lieten ze ook hun stem horen tegen de mogelijke komst van nieuwe kerncentrales in Zeeland. Verslaggever Katie van Essen, die ging bij ze langs. En dan moet ik wel even zorgen dat ik Katie kan laten horen. Ja, daar is ze.
9: Fietst u mee vandaag?
10: Waarom ik mee fiets? Wel, het is hier een actie voor het klimaat. We zijn nu van donderdag onderweg. Wij fietsen naar Brussel. En het is eigenlijk overal waar we onderweg tegenkomen, zijn er acties, zijn er bewustmakingsmomenten waarbij het klimaat aan bod komt. Vandaar dat ik echt wel dacht van, het is het moment, ik doe mee.
9: Hoe was het ontvangst hier in Terneuzen?
11: Geweldig. De djembe is erbij. Een heel leuk

0: droog. Dat is ook al leuk voor ons dat we droog zijn hier geraakt. Maar het was... Nee, we hebben een heel leuke fietstocht gemaakt. En van de één leuke plaats fietsen we eigenlijk naar de andere. Ook hier in Terneuzen.
1: Mark Alexander van Ride the Tide. Wat is hier net allemaal gebeurd?
2: Wij hebben hier onze stem laten horen. Omdat we een klimaatfietstocht houden. En sommige mensen vragen zich af, een klimaatfietstocht? En je zei tegen kernenergie, zijn jullie niet gek? Want kernenergie is toch goed voor het klimaat? Nee, wij zijn vanaf het begin als klimaatorganisatie heel sterk gekant geweest tegen, en nog steeds nog meer, tegen kernenergie, omdat het het klimaatbeleid ondermijnt.
1: En op welke manier?
2: Omdat kernenergie is veel te duur. Dat betekent dat men meer geld nodig heeft om 1 kilowattuur of 1 megawattuur kernenergie te produceren vergeleken met zon of wind of andere energie. Dat betekent dus ook dat men met hetzelfde geld minder capaciteit kan bouwen, minder productie kan realiseren met kernenergie dan met hernieuwbare energie. Dat is één manier. En de tweede manier is dat het een ongelooflijk logge manier van elektriciteit produceren is. Het is basis last die ermee wordt geproduceerd, die is weinig flexibel. En flexibel maken is onveilig. Dus dat betekent dat het absoluut geen goede maat is van wind en zon, die een flexibele en duurzame, een niet gevaarlijke en een sneller te realiseren alternatief nodig hebben.
1: En waarom voeren jullie deze actie dan op de fiets?
2: Sowieso, dat doen we al 6 jaar. Dus mede is dat een symbool van een andere mobiliteit. Dus dat pakken we gewoon mee in het beeld. Maar het is eigenlijk vooral omdat we de fietstocht doen langs de overstromingslijn. Zoals dat die er in 2100 zou uitzien. Als het beleid niet drastisch versnelt en drastisch verbetert.
3: En de fietsers hebben dus nogal heel wat kilometers voor de boeg. Want vanuit Terneuzen fietsten ze verder richting Brussel. Waar ze morgen aansluiten bij de klimaatmars. Dan van Terneuzen naar Breskens, want na maanden van uitstel is het eindelijk zover. Het nieuwe visserijmuseum in Breskens is open. De inrichting bleek een flinke klus en kostte meer tijd dan verwacht. Eigenlijk stond de opening in april gepland. Maar het resultaat mag er zijn volgens het bestuur. Bezoekers kunnen de geschiedenis van de Zeeuwse visserij nu op een moderne en interactieve manier ontdekken. Verslaggever Nancy Hiddes was bij de feestelijke opening vanmiddag.
4: In de aankomsthal van het museum staan staattafels. En bij de ingang hangt nu nog een visnet. Die wordt strak gespannen met 7 touwtjes. Die worden straks door de genodigden symbolisch doorgeknipt. En dan zal het visnet naar beneden vallen. En op die manier is het museum dan officieel geopend.
5: En dan mag je de schaar doorgeven aan wie de de oudste is.
6: Doe maar wat ik daar goed is. Ja, hoor. Zie, het gaat allemaal goed. Dank je.
4: En meteen bij de ingang staan aan de linkerkant vitrines met allerlei verschillende vogels erin. Er hangen schermen waar filmpjes worden afgespeeld. Mevrouw, wat vindt u tot nu toe van het vernieuwde museum?
7: Mooi. Ruim.
4: Bent u ook in het oude museum geweest?
7: Ja, maar dat is wel al een aantal jaren geleden.
4: Dus dat kan u zich niet meer zo goed herinneren?
7: Nou, nog wel in grote lijnen. Maar vooral dat het daar een hele lastige ingang was. Met een moeilijke lift en een akelige trap. En dat hier de toegang gewoon wat prettiger is in ieder geval. En het was daar, ja, het maakte een beetje donkere, stoffige indruk. Terwijl dit heel ruim is.
8: Prachtig, prachtig. En vooral wat opvalt, heel ruim.
4: En een beetje afwisseling tussen de collectie, maar ook met teksten en video's.
8: Ja, prima. Ja. Natuurlijk alle moderne technieken die worden gebruikt, hè, in dit museum. Ja.
4: Erik Martijn, bestuurslid van het Visserijmuseum. Eindelijk is het zover dat het geopend kan worden.
6: Ja, we hebben een nieuw museum. Vanaf april stond het gebouw er, maar daarna moest het nog ingericht worden. Moesten alle collecties gesorteerd worden en verhuisd worden. Ja, en dat is met vrijwilligers een hele, hele, hele grote hoop werk geweest.
4: Nu is er geloof ik wel wat van de collectie verloren gegaan bij de verhuizing. Want jullie hebben ervoor gekozen meer ruimtelijk, meer richten op het verhaal en niet zozeer op de spullen. Waarom is die keuze gemaakt?
6: Dit is toch echt volgens het principe van less is more, hè? Heel weinig kun je meer laten zien. En ja, dat was kiezen is verliezen. En dat is een heel moeilijk proces ook gebleken. Van wat laten we hier nu zien? En hoe zorgen we dat de rest netjes voorlopig opgeslagen is? Om te kijken, kunnen we dat voor wisselcollecties gebruiken? Gaan we dat uitlenen aan anderen? Of mogen we dat zelfs verkopen aan toeristen in de zomer? Om met die opbrengsten ja, dit museum zeg maar fris en fruitig te laten bestaan.
4: Het is voor u dus in ieder geval denk ik een hele opluchting dat het eindelijk allemaal gereed is. Want dat ging niet allemaal zonder slag of stoot.
6: Nee, ja, ik ben natuurlijk een gelukkig man omdat ik pas er 5 maanden bij ben. Maar dit proces, dat zei de burgemeester ook al, is 14 jaar geleden begonnen. En het museum is nu klaar, maar de omgeving van het museum is nog, zullen we het feministisch zeggen, nog net niet klaar. En daarom heb ik ook de gedeputeerde, de wethouder en de ondernemers opgeroepen van de bouw. Om nou eens, en ik heb het woord buzzen en chatten gebruikt, om dat naast geduld ook een keer die Zeeuwse woorden erbij te voegen. Om die omgeving gereed te maken met een stukje park voor de deur, waar het visserijmonument komt, de parkeerplaatsen, de fietsenrekken. Dat we Breskens gereed maken voor de volgende zomer. Als iedereen weer op bezoek komt.
3: Nou, hopelijk komen de mensen toch ook wel iets eerder dan alleen volgende zomer. Het museum bevindt zich in ieder geval nu in viscentrum De Zaten. En die is van dinsdag tot en met zondag geopend. Je luistert naar Omroep Zeeland. Dit is Douwe Bob, Note to Self.

0: Een terugblik op de wedstrijden van Hoek en Kloetingen, die krijg je zo. Eerst nog even het weer. Want het is herfst, dat hebben we gemerkt de afgelopen dagen. Maar heb je nog een paraplu nodig als je naar buiten gaat? Nou ja, vanavond en vannacht blijft er dus kans op een bui. Het blijft ook redelijk waaien. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgenochtend is er eerst nog flink wat wind. Windkracht 3 tot 5. 'S middags neemt die wind weer af. Het is op de meeste plaatsen dan wel droog met zonnige perioden en een maximumtemperatuur morgen van 15 à 16 graden. Na het weekend nou iets positiever nieuws, want het wordt dan iets zachter qua temperatuur.
1: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws. Omroep Zeeland. 87.9 FM.
0: En Piotr Houtman is aangeschoven voor het laatste sportnieuws. Piotr, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Esme. Ja, we gaan direct door naar Sportpark Goed Genoeg in Amsterdam. Daar is de slotfase van AFC Hoek in de tweede divisie nog bezig. Of, Barry van der Hoofd, is dat al afgefloten?
3: Nou, dat is net afgelopen en dat is op een behoorlijke teleurstelling uitgelopen voor Hoek. De ploeg die vorige week met 3-1 van de treffers won, titelkandidaat, en een hele sterke eerste helft speelde, was vandaag eigenlijk onherkenbaar. De eerste helft, na een kwartier, kwam Hoek op achterstand door Radjenio Fonseca, de topscorer van AFC. En die maakte er na 26 minuten ook 2-0 van. Hoek kreeg daarna wel een kans om terug in de wedstrijd te komen. Noah Alteman werd gevloerd door Timo Letschert, oud-prof. Alteman eiste de bal zelf op, legde aan van 11 meter, maar zag zijn inzet gestopt door doelman Gijs van Zetten. En diezelfde van Zetten keepte daarna attent en goed tegen een ploeg die zoekende was. Hoek probeerde het wel, maar kon niet echt kansen creëren. Van Zetten was een paar keer heel attent en aan de andere kant hield Milan Standaard er ook nog een aantal ballen uit. Verandering in de stand kwam er in de tweede helft niet meer. Hoek verliest met 2-0 in Amsterdam, blijft in het rechte rijtje hangen en speelt volgende week speelt volgende week tegen Kozakkenboys op eigen veld. Dat is een duel tussen Gerard de Nooier en zijn tweelingbroer Dennis de Nooier. Maar die laatste kreeg vandaag bij Kozakkenboys een rode kaart. Dus die zal er volgende week niet bij zijn. Ja, hij zal er wel bij zijn, maar dan van achter de reclameborden.
2: Barry, bedankt vanuit Amsterdam. Bij die andere Zeeuwse tweede divisionist Kloetingen heeft het publiek zich geen seconde verveeld. En Mark Samson ook niet, want die was erbij.
4: Kloetingen heeft na een krankzinnige voetbalmiddag met 3-3 gelijk gespeeld tegen HAC Hardenberg. Na 48 seconden kwamen de bezoekers al op een 0-1 voorsprong via Melle Witteveen. Het bleek het startschot voor een droevige eerste helft te zijn. Ondanks de achterstand van Kloetingen speelden de bezoekers ook alles behalve een goede pot voetbal. Uiteindelijk werd het 0-2 na een schot dat van richting werd veranderd via Julius Bliek. Ook na rust sloeg Witteveen razendsnel toe. Ook toen lag de bal al na 48 seconden in het netje en was het 0-3. Daarna richtte Kloetingen zich op voor een waanzinnige comeback. Steve Schalkwijk scoorde 2 keer, maar miste eigenlijk ook. De spits schoot zijn inzet naast het doel, maar scheidsrechter Robin Vereiken dacht dat de bal in het net lag en floot voor een doelpunt. Daniel Wissel besloot de eindstand na een schitterende aanval op een spectaculaire 3-3.
2: Wil je dat spookdoelpunt zien en zien hoe de rest van die 3-3 tot stand kwam? Kijk dan straks op televisie naar Zeeland Nu of later vanavond naar de samenvatting op onze website omroepzeelandsport.nl. Op de site kun je natuurlijk ook terecht voor al het andere sportnieuws, net als in de Omroep Zeeland app.
0: Piotr, dankjewel. Daarmee zit deze Zeeland Nu erop. Dan ben je dus weer helemaal bijgepraat met het laatste nieuws en sportnieuws. En het Zeeuwse nieuws vind je dus net als dat sportnieuws in onze app of op de website. Voor nu wil ik je een hele fijne zaterdagavond wensen. Dag.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De Zeeuwse top 40. Muziek uit Zeeland met

0: Julie Ivy met Superstitious. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40. Met elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En natuurlijk altijd met Marcel.
1: Ja, ze komt uit Middelburg en ze verraste met 2 singles eerder dit jaar. Maar nu is het een beetje stil. Dus hopelijk laat ze weer snel van zich horen.
0: Gaito Joval maakte eerder een track met de Amsterdamse hip-hop-artiest Zevanio. Maar nu heeft hij weer een solo-single. Dit is Verloren. Yeah.

0: Obvious. Oh, honey.
1: Donson en Victor komen, gaan van 9 naar 7 met Yeah Yeah.
2: Leef alsof het nooit voorbij gaat.
0: En nog een nieuwe binnenkomer, Frank Life. Leef alsof het nooit voorbij gaat.
1: Ja, je hebt baas boven baas, want Gaito komt nieuw binnen op 5. Met verloren.
0: Inmiddels worden ze de Nederlandse noise rock sensatie genoemd. Grote geelstaart met nat zeil op 4.
1: Magazine stijgt ook van 4 naar 3 met Cowboy Sinatra.
0: Blijven staan op 2. Jensel en de Boer met Wachten.
3: Dan begin ik weer met wachten tot de kerstboom weer mag. Wachten.
1: En ik had het over baas boven baas. Nou, dit zijn de echte bazen. Nieuw binnen op 1. Raccoon met Dicht bij het vuur.

0: Rapper Sykes werkt hard aan zijn muzikale ontwikkeling. En vanavond laat hij iedereen die het maar wil kennis maken met zijn debuutalbum In de Spot in Middelburg. Bram, fijn dat je er bent.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, wij kennen jou natuurlijk van al jouw werk voor Omroep Zeeland. Maar hoe gaat het op dit moment met je als artiest?
1: Ja, eigenlijk heel goed. Ik heb 2 jaar geen muziek uitgebracht. De laatste was Oceaan, die ik mocht vertegenwoordigen bij het Regio Songfestival. En daarna ben ik eigenlijk hard gaan werken aan mijn artistieke ontwikkeling. Ik had gewoon zoiets van, je doet hele leuke dingen, maar vergeet je echte passie niet. En dat is ook muziek maken. Dus ik heb zoveel tracks gemaakt en die ga ik binnenkort... Ga ik die morgen laten horen. En dan komt er nog een debuutalbum. Want ik heb ook nog nooit een album gemaakt.
0: Is dat er nooit geweest, zoveel jaar geleden? Nee dus.
1: Ik was zelf ook verrast eigenlijk. En ik denk wel dat het tijd wordt om echt een debuutalbum te maken. Gewoon een album, echt een project waar je je hart en ziel in hebt gestopt. Om even een stevige statement te maken. Echt als artiest. En minder als de allemansvriend. Minder als de maatschappelijke werker. Gewoon echt even als artiest.
0: Dat is echt ambitieus, ja. En is het dan de bedoeling dat het echt een album is met een soort van rode draad? Of is het gewoon alles wat je gemaakt hebt nu in die afgelopen tijd gewoon als losse brokstukjes?
1: Ja, de rode draad is dus sowieso dat ik mijzelf minder wil gaan beperken in mijn creativiteit. Dat heb ik de afgelopen jaren best wel gedaan, onbewust. Omdat ja, je bent een soort van rolmodel. Dus en hiphop en rap is toch best wel, en muziek is echt expressie. Maar als rolmodel denk je dan soms, ja, ik ben soms wel eens boos, ik ben wel eens verdrietig, maar dat ga ik niet laten zien. En met dit album wil ik eigenlijk toch echt de expressie als artiest. Dus ook de boze Bram komt naar voren. Ook de gekwetste Bram. Ook de Bram die mensen kwetst komt naar voren.
0: Ja, dus anders dan dat je op social media ziet, gaat het met Bram ook niet altijd heel goed.
1: Exact. Dus ik wil veel meer de echte ik laten zien door middel van dit album. En ook een leuk ding is, alles is ook Zeeuws in die zin. Dus alle gastartiesten zijn Zeeuws. De grafische vormgever is Zeeuws. Dus alle input komt ook vanuit Zeeuwse bodem. En dat heb ik bewust gedaan omdat ik me de laatste jaren nog meer Zeeuws voel dan ooit. En dat heeft ook te maken door Omroep Zeeland eigenlijk. Jullie hebben daar ook een rol in gespeeld, moet ik zeggen.
0: Ja. Hey, en hoe persoonlijk durf je te worden?
1: Nou, ik heb wel een paar tracks die echt wel, die zijn wel echt heel erg persoonlijk hoor. Zeker in donkere periodes. Liefdesverdriet komt naar voren. De angst van het feit dat mijn ouders ook ouder worden. De angst om die toch een beetje te verliezen. Ja, ik kan niet te veel verklappen, maar in ieder geval, alle angsten komen echt wel in dit album. Maar als Marcel ook alle blije, mega blije momenten.
0: Wij luisteren zo meteen naar Mira. En toen ik zei Mira, toen zei jij, ja, eigenlijk heet hij ook nog anders.
1: Hij heet eigenlijk ook Doe Het. Dus of ik noem hem Doe Het tussen haakjes Mira, of ik noem hem Mira tussen haakjes Doe Het. Want ja, je hoort beide woorden, hoor je veel terugkomen. Dus misschien kan ik een keer een poll neerzetten van wat de luisteraar vindt.
0: Te laat. Te laat.
1: We noemen hem Mira.
0: Precies. We gaan luisteren naar Sykes en Finley. Yes. Dit is Mira.

0: is weer druk op de Zeeuwse social media. Nee, we hebben natuurlijk geen speciale Zeeuwse social media, maar wel Zeeuwse artiesten die op social media zitten. En Stefan, die leest dat allemaal. Hi Stefan.
1: Hoi Elsa, verrassende wending in de muzikale carrière van Jeremy Lahr. Je weet wel, de zanger van de Walgerse band Alta Luna. Hij heeft een solo single uitgebracht. Je kunt hem nu overal checken. En de single heet The Kiss That Never Comes. Afgelopen woensdag was Frederik Duivenvoorde bij Omroep Zeeland om haar single te presenteren. Het nummer heet Find Me on the Road. De Middelburgse laat zich graag inspireren door Amy Winehouse, Norah Jones en Katie Melua. En je kunt haar live gaan bekijken. Morgen vanaf 4:00, dan treedt ze op in de Vinnie Wijnbar in Middelburg. De nieuwe aflevering van Bandcamper bij Omroep Zeeland. Eva de Witte en Jimi Hendrix gaan met een camper langs bij Zeeuwse bands en singer-songwriter. In de aflevering van donderdag aanstaande, staat metalband Inherited centraal. Dus dat is iets om naar uit te kijken. Twee weken terug verscheen Dicht bij het Vuur de nieuwe Nederlandstalige single van Raccoon. Je hoorde hem net al. De band heeft nu een filmpje gepost waarin ze iedereen bedanken voor de prachtige reacties. En ze doen nu ook het verhaal achter het nummer uit de doeken. Je kunt het allemaal zien op de socials bij Raccoon. En oh ja, ik vergeet het bijna. De muziekvideo bij het lied is ook uitgekomen. Prachtige animatie door Roel Vendervos. Een beetje in de stijl als de eerdere videoclips van Raccoon. Nou, die vind je dus op YouTube.

0: Ja, woensdag was ze nog op bezoek bij Omroep Zeeland, want er was heel wat te vieren. Op haar verjaardag verscheen haar eerste single, Frederik Duivenvoorde met Find Me on the Road.
1: Ja, ik vind het veelbelovend, zowel qua tekst als muziek. Dus dat maakt heel nieuwsgierig naar haar verdere ontwikkeling.
0: Muziek in dialect, daarvoor gaan we even een paar jaartjes terug naar een beste Zeeuwse coverwedstrijd. Want toen vertaalde Masha in het dialect van Arnhem-Muiden Michael Jackson. En Black or White werd Diederik.

0: Wil je erop uit? Wil je Zeeuwse muziek live zien? Nou, dan heb je misschien iets aan de volgende tips.
1: Vanavond in het dorpshuis in Wemeldingen, Erik Holm met zijn muzikale theatervoorstelling Kortsluiting. En daarin is het veel Nederlandstalige muziek die hem na aan het hart gaat. Dorpshuis de Wemel, daar is het te doen.
0: En ook vanavond sluit rapper Sykes zijn coachingstraject Academy af met een albumrelease show in de Spot in Middelburg.
1: Hou je van Keltische muziek? Dan kan je naar Dreischor. In de Adriaanskerk speelt de Zeeuwse band Windbroke. Dat is akoestische folkmuziek, met humor ook. Dat optreden van Windbroke in Dreischor begint vanavond om 8:00.
0: En de New Page, dat is de band met zanger en multi-instrumentalist Maarten Termont. Die speelt vanavond in dorpshuis van Sittershof in Sint-Laurens.
2: Muziek uit Zeeland.
1: Er is al veel muziek uit Zeeland, maar er kan altijd meer bij. Stuur het op naar muziek@omroepzeeland.nl en volg al die muziek via de Zeeuwse Top40.nl en social media.
0: Tot zover deze Zeeuwse Top 40. Graag tot volgende week. Maar je blijft natuurlijk lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En maak er vooral een goed weekend van.

0: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
1: Social deal deals die je niet mag missen.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
4: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
12: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen.

0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

0: Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: And you can dance. For inspiration.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laat haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland. See if you can spot this one.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd aan de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou, want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:30 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen weken onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.